0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go.
1: Nacht Express.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal.
2: De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtend Duitsland.
5: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtend.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: www.123gold.de.
12: Gelderland.

Vandaag blijft het droog. Er is volop ruimte voor de zon. Met wat stapel- en sluierwolken wordt het 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. Het weekend wordt ook mooi. Zaterdag 22 met misschien wel een spatje regen. Zondag 23 graden. Volgende week zou het nog warmer kunnen worden. Je kan 10 dagen stemmen op onze lijst Alle 1300 Goed. Dit is stemdag 4. En ik wil graag even Cor van Beuzenkom uit Apeldoorn, Walter van Lexmond en Gerrit Langebach uit Harskamp extra bedanken. Zij hebben onder andere hun muzieksmaak doorgegeven op alle1300goed.nl. En dat betekent niet alleen dat hun keuze meegaat in de leukste lijst van Radio Gelderland, maar zij maken met dat stemmen ook kans op een lekker ontbijtje tijdens het slotweekend. Want dan staan we met onze studio midden in het centrum van Arnhem en kun je live langskomen voor een spelletje, een live optreden en natuurlijk samen genieten van de smaak van Gelderland. alle1300goed.nl als je dat ook wil. Ik ben benieuwd naar jouw keuzes. Nu een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten op hun voorpagina's hebben gezet. Na een marathonvergadering van 14 uur heeft de provincie Gelderland vannacht haar stikstofbeleid vastgesteld. Zonder coalitiepartner BBB, die uiteindelijk grotendeels tegenstemde. De coalitie moest steun zoeken bij GroenLinks, PvdA en D66. Rondom de Veluwe en een paar andere kwetsbare natuurgebieden komen nu bufferzones van een halve kilometer, waar nieuwe veehouderijen en uitbreidingen in principe niet meer mogen. Of de BBB na vannacht nog onderdeel blijft van de coalitie, daar moet de komende dagen duidelijkheid over komen. De dieren zijn goed vertegenwoordigd op de voorpagina's van de kranten vandaag. De Telegraaf wil baasjes van agressieve honden verplicht op cursus. De Gelderlander meldt dat alle huiskatten vanaf 2028 gechipt moeten worden, want jaarlijks raken er ruim 62.000 zoek. En de Stentor opent met de gemeente Ermelo, die 10.000 euro uittrekt voor paintballgeweren tegen probleemwolven op de Veluwe. In Nijmegen zat een glazenwasser gistermiddag vast in zijn bak op de 5e verdieping van een flat aan de Mulderweg. De bak ging niet meer omhoog en niet meer omlaag. De brandweer is met een hoogwerker naar hem toegegaan en heeft hem veilig naar beneden gehaald. Trouw opent met burgemeester Marcouch van Arnhem, die de politie flink de maat neemt. Die stopt met het meehelpen bij religieuze bijeenkomsten zoals iftarmaaltijden, terwijl die volgens Marcouch juist hielpen om contact te houden met de buurt. De Telegraaf meldt ook dat ernstige incidenten in asielzoekerscentra al meer dan een jaar niet openbaar zijn gemaakt. Lijsten met steekpartijen, bedreigingen en zelfmoordpogingen worden niet meer gepubliceerd. NRC kijkt naar Oekraïne. Zelensky zegt bereid te zijn de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken in ruil voor Patriot-raketten van Amerika. Het AD zet groot in op Nederland dat toch meedoet aan het Songfestival. De NPO neemt het over van Avrotros. En in Oosterwijk hing maandag een indringende gaslucht. De brandweer rukte uit, samen met de netbeheerder. Waar kwam toch die stank vandaan? Van de brandweerkazerne zelf. Daar was namelijk een oefenpotje met geurstoffen in de prullenbak gegooid. Dat potje dat brak in de vuilniswagen en die reed vervolgens heel Oosterwijk door. Met de brandweer erachteraan dus. Gewoon een eigen potje. Dit eerste ruikt, heeft zijn eigen potje gebruikt. Zoiets. Crowded House and Weather With You. Goedemorgen Gelderland, het is 6:10.

0: Het is bijna zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland, alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
3: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

I'll Be There uit 1966 en daarvoor nog Crowded House en Weather With You. Goedemorgen Gelderland, zometeen een goed begin. Het intro spelletje van Goedemorgen Gelderland. Op basis van de eerste paar seconden is aan jou de vraag, herken je de plaat? Gaan we zo spelen. Naar Miss Lola Young. Dit is Messi op Radio Gelderland.

0: Ik sta er toch wel weer verbaasd van te kijken hoe goed deze in de ochtend past. Lola Jong en Messi. Heerlijk. Goedemorgen Gelderland, het is 6:59. We zijn misschien een klein beetje zo weg aan het mijmeren, maar we moeten scherp zijn.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Want we gaan een spelletje spelen, intro-spelletje. Ik laat het intro horen en ik wil van jou weten welke plaat. Dus de titel en de artiest moet je doorgeven. Let op, hij wordt heel kort. Dat is aan de ene kant omdat hij inderdaad ook echt wel bekend is. Dus ik denk dat het lang genoeg is, zo'n kort stukje. Maar het is wel kort, dus wees even goed alert. Het gaat om dit intro.
1: Een goed begin.
0: Ja, meer niet. Maar ik denk dat dit voldoende is, lijkt mij. Dus frank@gld.nl of een appje als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Het is net niks. Maar ik denk dat dat voldoende is. frank@gld.nl of een appje. Welke plaat was dit? De titel en de artiest heb ik van je nodig. Nu de Gibson Brothers.

0: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
4: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Acquoy is het 11,1 graden. In Doetinchem 13,2. Vandaag overdag is er geregeld zon. Het wordt 18 graden bij een matige noordwestenwind. De komende dagen is het vaak droog, vrij zonnig nazomerweer. Maximaal veelal tussen de 20 en de 23 graden. Gelderland heeft de nieuwe stikstofregels rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden definitief vastgesteld. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde voor. 7 van de 12 statenleden van coalitiepartij BBB stemden tegen het beleid van hun eigen gedeputeerde. En in een bos aan de Geertjesweg in Wageningen heeft gisteren brand gewoed, mogelijk door brandstichting. De brandweer heeft het vuur geblust en de grond omgespit. In datzelfde deel van het bos zijn de afgelopen tijd vaker brandjes geweest. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken of er verkeer is. Ja, één melding die ik van meeneem, de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en Waardenburg staat 4 kilometer file. Dat kost je 6 minuten extra.
5: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
6: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
5: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Hey Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
9: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
10: Hoe kom je daar nu bij?
9: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family.
11: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
13: Goedemorgen Gelderland.

0: Radio Gelderland, 7:05. Ik stond gisteren op mijn balkon naar de rivier de Rijn te kijken en ik vond hem laag staan. Maar toen hoorde ik, hij staat misschien nu al historisch laag, maar het gaat nog veel lager worden. De rivieren zijn eerder beekjes dan rivieren geworden op dit moment in onze provincie. En juist nu wordt er in Arnhem geoefend voor het tegenovergestelde, voor hoogwater. Grappig, hè? Vrijwilligers van het Rode Kruis leren namelijk deze week hoe je met zandzakken een dijk versterkt als het water juist heel erg hoog staat.
1: Hoe gaat het?
2: Ja, goed. Het ging net even een beetje te snel, maar nu gaat het redelijk goed.
1: We gaan hier oefenen hoe je zandzakken moet leggen. Want dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Het moet echt wel, je moet daar echt kunde voor hebben. Mensen krijgen het uitgelegd hoe ze ze moeten neerleggen, wat ze dan vervolgens moeten doen. En bijvoorbeeld ook hoe ze ze moeten doorgeven.
3: Waar moet je op letten?
2: Op je houding, dat je door je knieën gaat, dat je de zak van boven vastpakt. Een beetje schudden dat het zand naar beneden zakt. En op elkaar letten, veiligheid.
3: Hoe gaat het hier bovenaan de heuvel?
4: Ja, goed. Het is best lastig mikken hoe je die zandzak goed op de plek krijgt.
5: Maar je moet eigenlijk gewoon zorgen dat ze goed aansluiten. Wij zeggen altijd kont over strik. Een zandzak heeft een strik. Dat je hem eigenlijk dusdanig robuust maakt. Het stukje dijk wat we hier aan het maken zijn. Dat het functioneel is. En dat hij eigenlijk ook het water wat er tegenaan komt te staan zou kunnen keren.
1: Het is nu heel erg laag water, maar als straks in de Alpen het misschien heel veel regen gaat vallen, dan kan dat binnen een paar dagen kan dat in Nederland zijn. Dus het is nu wel echt de kans dat als de waterstanden straks omhoog gaan, dat we nu alvast gaan voorbereiden wat we dan moeten doen.
0: Ja, en wat we dus nu al moeten oefenen voor dan dus. En makkelijk is het dus niet, zo'n zandzak. Die weegt 25 kilo, die moet precies goed liggen in één keer. Maar het punt is, als het ook echt nodig is, dan moet je het wel alvast weten. Gezien de grillen van het weer is dat geen gekke gedachte. Het kan zomaar opeens weer helemaal andersom zijn. Zometeen de oplossing van een goed begin. Na Miss Montreal en een flirt.

0: Just a Flirt van Miss Montreal, terwijl Sanne Hans.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, en daarbij zeg ik altijd bij dit spelletje, de intro spelletje van Goedemorgen Gelderland. Ik laat de eerste paar seconden horen van een nummer. En daar moet je het dan mee doen. Nou, dat heb ik vanochtend echt wel waargemaakt. Want het was maar een heel kort stukje wat ik liet horen. Echt heel kort.
1: Een goed begin.
0: Toch is dit echt mega herkenbaar. Als je de reacties in de mail en in de app ziet vanochtend. Hier in de studio van Radio Gelderland. Het is echt, zodra ik dat laat horen. Trrr, al die berichten die binnenkomen. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Michael Jackson inderdaad met Thriller. Patricia bijvoorbeeld. Marco. Paul. Gerard. Bert. Daniel. Sandra. Allemaal hadden ze het goed. En dus nu helemaal.

0: Goedemorgen Frank, het is Thriller van Michael Jackson.
1: Dat is het goed begin, is het halve werk.
2: Een groet vanuit de melkstal in Voorst van Hendrik Loosdeboer en iedereen een fijne dag.
3: De man is niet meer onder ons, maar de muziek van hem die blijft decennia lang nog gedraaid worden.
4: Oeh, it's Michael Jackson, Thriller! Just

0: zo kan het willen dat ik online dansen met dit soort nummers. Ella Langley en Choosing Texas. En daarvoor hadden we een goed begin. Michael Jackson en Frella. 7:10 is het.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Die vraag die stellen we aan Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Berend, ik heb een zomers gevoel overgehouden aan gisteren. In de zon, in mijn t-shirtje, mensen op het terras. Ik voelde de warmte. Wat een heerlijke dag.
2: Zeker. Ja, en gisteren hebben we eigenlijk al een voorproef gekregen op een heerlijke nazomerdag. En ik kan je alvast wel verklappen, er komt nog veel meer nazomer weer aan de komende periode. Dus goed nieuws voor de mensen die nog zin hebben in wat late warmte. Want er gaat dus echt nog wel wat aankomen. Vandaag wordt het wel ietsje minder warm dan gisteren. Maar ook gewoon nog een ronduit zonnige dag. Komt allemaal door een meest matige wind uit noordelijke richtingen, waarmee dus iets koelere lucht wordt aangevoerd. Nu ook nog enigszins aan de frisse kant. Temperatuur van 1 graad of 10. En vanmiddag wordt het dan 1 graad of 18. Gisteren werden zo'n 22 graden in de provincie. Dus echt wel een verschil met gisteren. Maar desondanks is het ook vandaag heerlijk weer om lekker op uit te trekken. Neerslag staat namelijk niet op programma. En ook vanmiddag blijft het gewoon ronduit zonnig. Ja.
0: Dan hadden we gisteren ook echt een behoorlijk verschil binnen de provincie. Doordat er zeg maar nog eens wordt, we noemden het een dekentje, in het westen lag.
2: Ja,
0: en het echt opengebroken was in het oosten.
2: Ja.
0: Die verschillen zijn er vandaag wat minder, hè?
2: Zeker. Ja, vandaag is dat niet het geval. Nee, het is gewoon ronduit helder op dit moment. En we zien overal een vrij vergelijkbare temperatuur van 1 graad of 10 op dit moment. En ook vanmiddag verwacht ik gewoon temperaturen die overal zo rond 1 graad of 18 liggen. Komende avond gaat het wel flink afkoelen. En vannacht dan wordt echt wel een van de koudste nachten sinds, in misschien wel een half jaar tijd. Want de temperatuur die gaat inleveren gaat of 4 à 5 op de meeste plekken in de provincie. Aan de grond zou het zomaar in de buurt van het vriespunt kunnen komen. Dus het wordt echt wel een koude nacht. Dus ook morgenochtend als je vroeg naar je werk moet, is het helemaal geen gek idee om gewoon een dikke jas aan te doen. Want het wordt ook wel een hele frisse ochtend morgen. Maar als je dan morgenmiddag weer naar huis gaat, dan is die jas opeens niet meer nodig. Want dan is het weer hartstikke warm geworden, met temperaturen die in de provincie op zijn gelopen naar zo'n 21 graden in Gelderland. En ook dan is het gewoon ronduit zonnig. Dus morgen volgt na een frisse start van de dag weer een heerlijke nazomerdag.
0: Maar dus morgen 21 graden, maar vannacht kans op grondvorst, hoor ik je eigenlijk zeggen.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is in deze tijd van het jaar zien we dat wel eens vaak. Er natuurlijk wel een heel groot dagelijkse gang, zoals wij meteorologen dat noemen.
0: Komt groot verschil tussen hoog en laag.
2: Precies. Daar moet je rekening mee houden inderdaad.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Nou ja, het is heel normaal voor de tijd van het jaar, maar het is denk ik wel de eerste keer inderdaad sinds lange tijd dat het zo koud wordt.
2: Ja, zeker. Kijk, dat we het echt gaan halen, dat wordt een randgevalletje, die grondvorst. Maar dat het een koude nacht gaat worden, dat is een zekerheidje. Okay. Ja, zeker.
0: Hey, dankjewel weer.
2: Tot zo.
0: En tot over een uurtje.
2: Laten we maar doen, hè.
0: Oké, afgesproken. Wij gaan het natuurlijk na 7 uur ook weer hebben over platenlicht. Maar hier is Lionel Richie. Dit is You Are.

0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland.
4: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas.
5: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
6: Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
14: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
13: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
15: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
13: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 6 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is tussen Knoopend Ouddijk en Duiven een ongeluk gebeurd. Er staat nu 8 kilometer file, dat kost je een uur vertraging. Het is daar druk natuurlijk vanochtend. De linkerrijstrook is dicht, maar ook de N813 Doetinchem-Zevenaar tussen die dam en de A12 heeft er last van. 2 kilometer, 5 minuten vertraging.
17: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
18: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenters Tegels en Vloeren.nl. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
19: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: Begon jouw dag met ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
22: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
25: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
26: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
27: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
28: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
29: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
30: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
28: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
29: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
31: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
32: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
33: Goedemorgen Gelderland.

0: Blondie en Denise, goedemorgen Gelderland. 7:08 is het, donderdag 24 september. Het blijft vandaag droog, er is volop ruimte voor de zon. Er zijn stapel- en sluierwolken, het wordt 17 tot 20 graden. Matig noordwestenwindje. Het weekend wordt mooi, zaterdag 22, misschien wel een spatje regen. Zondag 23 en volgende week zou het nog warmer kunnen worden. Je kan 10 dagen stemmen op onze lijst, alle 1300 groeten. Dit is stemdag 4. En ik wil graag even Sandra uit Zutphen, Jan Addink uit Hummelo en Chris uit Putten bedanken. Want ook zij hebben hun muzieksmaak doorgegeven op alle 1300goed.nl. Hun keuze gaat niet alleen mee in de leukste lijst van Radio Gelderland. Zij maken hiermee ook kans op een lekker ontbijtje tijdens het slotweekend. Want dan staan we met onze studio midden in het centrum van Arnhem. Kun je live langskomen voor een spelletje, een live optreden. En natuurlijk samen genieten van de smaak van Gelderland. Alle 1300goed.nl, als jij dat ook wil. Ik ben benieuwd naar jouw keuzes. Kijk je van mij nu een greep naar het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de kranten op hun voorpagina's hebben gezet. 14 uur vergaderen over stikstof in het provinciehuis. En dan is je eigen coalitiepartner degene die tegenstemt. BBB-statenleden kwamen in tranen naar de microfoon. Uiteindelijk is er een beleid vastgesteld om stikstofuitstoot te reduceren. BBB-gedeputeerde Ans Mol was vannacht nog wakker genoeg om ons te woord te staan.
1: Ja, aan de ene kant moet je heel blij zijn, want de verordening vinden we heel erg belangrijk, vooral voor stikstof. Want niets doen is echt geen optie. Ik denk dat we daarmee heel veel risico voor juist de agrarische sector juist zouden krijgen als we deze verordening niet aangenomen zou zijn. Aan de andere kant ben ik echt wel onder de indruk van de emotionele betogen van mensen die heel nabij staan bij de mensen die het ook raakt. En dat begrijp ik.
2: Natuurlijk opvallend vandaag, binnen de coalitie was er verdeeldheid. Hè? Dus de BBB heeft voor een belangrijk deel tegengestemd, een paar leden voor. Wat doet dat met u, dat die steun daar maar minimaal was?
1: Vervelend, want je denkt toch echt dat je het coalitieakkoord aan het uitvoeren bent. Het was voor hun echt een ethische kwestie. En aan de ene kant begrijp ik het, aan de andere kant vind ik het eigenlijk niet de verstandigste keuze die ze hebben gemaakt. Ik weet niet wat dit betekent voor de coalitie. Ik weet ook niet wat het betekent. Volgens mij zijn de verhoudingen binnen het college goed.
0: Ja, volgens haar wel. Gisteravond laat nog. Terwijl de koffiekopjes op de achtergrond werden opgeruimd. Hè. Of de BBB dus na vannacht nog onderdeel is van die coalitie, dat weet Mol zelf dus ook niet. De Gelderse statenleden moeten daar de komende dagen over beslissen. Wat wel vaststaat, rondom de Veluwe komen bufferzones van 0,5 kilometer. Daar mag de uitbreiding van veehouderijen niet meer plaatsvinden. In Nijmegen zat een glazenwasser gisteren vast in zijn bak op de 5e verdieping van een flat aan de Mulderweg. Die bak ging niet meer omhoog en die ging niet meer omlaag. De brandweer is met een hoogwerker naar hem toegegaan en heeft hem veilig naar beneden gehaald. De Telegraaf bericht vanochtend: baasjes van agressieve honden moeten verplicht op cursus. De Gelderlander meldt: alle huiskatten moeten gechipt worden vanaf 2028. Er raken er meer dan 62.000 jaarlijks zoek. De Stenter opent met de gemeente Ermelo, die 10.000 euro uittrekt voor paintballgeweren tegen probleemwolven op de Veluwe. En Trouw opent met burgemeester Marcouch van Arnhem, die de politie flink de maat neemt. Die stopt namelijk met het meehelpen van religieuze bijeenkomsten zoals iftarmaaltijden, terwijl die volgens Marcouch juist hielpen om contact te houden met de buurt. En als je het zo al meteen allemaal op een rijtje leest en hoort, dan draait het vandaag in de kranten vooral om beesten, katten die een chip krijgen, honden die naar school moeten, wolven die met verfballen bekogeld worden. In Ermelo noemen ze dat beleid. Bij de dierenarts is dat gewoon een drukke week.

0: Carrick en Don't Shed a Tear op Radio Gelderland. Zometeen de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Er is weer een verdachte plaat op vrije voeten en jij kunt helpen die op te sporen. Maar eerst letten we steeds beter op wat we eten en hoe we leven en wat we de wereld insturen. Duurzaamheid, maar duurzaam omgaan met jezelf, duurzaam omgaan met je eigen lijf, dat is voor veel mensen nog best wel een stap. Het groeit wel. Even helemaal niks hoeven. Je telefoon op stil, een dekentje erbij en je ogen dicht doen. En dan laat je bijvoorbeeld het geluid van klankschalen door je heen trillen. Klinkt misschien een beetje zweverig wat ik nu zeg. Maar steeds meer mensen zoeken dit op.
1: Ja, het beste is met het hoofd naar deze kant. Er ligt ook een dekentje. Nog één belangrijk ding. Kijk even of je telefoon op stil staat. En sound healing is echt een ontspanning. We gaan met klankschalen, met gong, met allemaal mooie instrumenten gaan we aan de slag om jullie in diepe ontspanning te krijgen. We bestaan voor 70-80% uit vocht. En daardoor komt die trilling eigenlijk zo mooi het lichaam binnen. Het kalmeert het zenuwstelsel en je zal merken dat als je een tijdje ligt, dat je echt wat verder en dieper die ontspanning kan ervaren.

0: langzaam gewaar van de ruimte waarin je je bevindt. Het kan je helpen om je ademhaling weer wat te verdiepen.
1: Stressvolle dag met veel deadlines. En het was ook nog best wel haast om hier op tijd binnen te komen. Maar nu ik net de hele sessie heb gehad, merk ik wel dat ik heel erg ontspannen ben. En ik vond het ook heel bijzonder, want je hoorde dus de mensen om je heen lopen. En dan ging dus ook het geluid helemaal zo. En ik voelde me gewoon echt wegzakken en ontspannen worden en ook al een beetje warm.
2: Het idee hierachter heet positieve gezondheid. Dus niet wachten totdat je een klacht krijgt, maar gewoon zelf iets doen om jezelf beter te laten voelen. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Hè? Soms is het gewoon eventjes liggen en luisteren. Naar Nina Simone. And my baby just cares for me.

0: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Maar zorg dus ook voor jezelf, hoorden we zojuist. 8:08.
1: Plaatdelict.
0: Tijd voor een spelletje.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, ik heb een procesverbaal gekregen van de platenpolitie. Daar gebeurt iets in wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag, los het op. En als je dat goed hebt, dan maak je kans om gouden tipgever te worden. En dan krijg jij de Radio Gelderland zaklamp. Heb je het al eerder goed gehad en heb je zo'n zaklampje al in je bezit, dan krijg je nog iets veel mooiers. Dan krijg je een sterretje achter je naam. De platenpolitie behandelt vandaag een situatie op een middelbare school. Er is namelijk bij de platenpolitie melding gemaakt van een docent die opvallend veel aandacht krijgt van de jonge leerlingen. Nou is het gelukkig zo dat hij tijdens de les in de klas weliswaar de afstand probeert te bewaren. Maar er zijn steeds meer getuigen die zich bij ons melden dat ze merken dat de situatie hem bepaald niet onberoerd laat. Het meisje zoekt zijn nabijheid. En klasgenoten praten er steeds meer en vaker over. De docent beseft dat één verkeerde stap grote gevolgen kan hebben. Ook buiten het lokaal blijft de spanning bestaan. Hij probeert haar daarom steeds opnieuw duidelijk te maken: je moet afstand houden en niet zo dichtbij komen. Dus ongepaste spanning tussen docent en leerling, waarbij de docent beseft afstand is noodzakelijk. Daar verzoeken wij een Britse band waarvan de zanger en bassist voor zijn muzikale doorbraak zelf als leraar heeft gewerkt. En die achtergrond geeft het schooldecor van dit nummer een extra herkenbaar randje. Wellicht zingt hij zelfs uit eigen ervaring. Het is wel een aantrekkelijke man. De verdachte weet dat toenadering hem duur kan komen te staan. Enig idee over welke plaat ik het heb? Laat het dan weten door de titel en de artiest nu naar mij te mailen. frank@gld.nl of te appen 06-22-22-1342. Makkelijker is gewoon de app van Omroep Gelderland gebruiken. Als je die hebt, die heb je toch wel, dan kun je gewoon nieuws en weer en verkeer in de gaten houden. Maar dus ook reageren met een appje naar de studio. De titel en de artiest over de plaat van vandaag. Ongewenste relatie tussen docent en leerling. Afstand houden is het devies. Post Malone nu met Chemical.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar

0: kaasdiscounter en megastore in Venlo. Kast-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
4: Hoe kom je daar nu bij?
3: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk
5: vinden? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
6: Ernstings Family!
5: Aanbevolen door vrolijke families.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
8: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Voorchter gemeente Heerde is het 11,9, in Doetinchem 13,2. En vandaag staat een rustige najaarsdag op het programma. Enkele velden sluierbewolking, flink wat zon. Het wordt 18 graden bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind. In Opheusden gelden vanavond zware veiligheidsmaatregelen uit vrees voor nieuwe rellen rond een mogelijk protest tegen de opvang van asielzoekers. Vanaf 5:00 vandaag geldt een noodverordening, controleert de politie de toegangswegen en kan in het centrum van Opheusden preventief worden gefouilleerd. En na 44 jaar sluit een populair restaurant in Doetinchem de deuren. De eigenaren Toon en Irma hebben besloten te stoppen omdat hun zoon, die aanvankelijk de zaak wilde overnemen, uiteindelijk afzag van de overname. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment hebben we op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel 6 minuten vertraging. Tussen Empel en Waardenburg 5 minuten. Op de A12 is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht tussen Beek en Duiven nu 10 kilometer file. Een uur vertraging, een uur. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knoop het Bankhoef 10 minuten. En richting Os tussen Valburg en Ravenstein 7 minuten. Op de N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de A348 5 minuten. En 20 minuten op de N810 Zevenaar-Duiven tussen Zevenaar en de A12. Dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
11: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
12: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
13: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
14: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
22: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Goedemorgen Gelderland.

0: Ray Parker Jr. en Radio, and You Can't Change That. Zometeen de oplossing van plaatdelict. Eerst zetten we er een S achter, van plaat naar plaats. En vanavond is er namelijk weer plaatsdelict op TV Gelderland. Ons opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. In de uitzending onder meer aandacht voor een mishandeling op station Nijmegen. Daar heeft een man van 35 een klap gekregen nadat hij een andere man aansprak op zijn gedrag, vertelt collega Rick Bronkhorst.
1: Het slachtoffer sprak de man aan op station Dukenburg, omdat hij daar plaste op het perron. En de man is het slachtoffer daarna in de trein gevolgd naar station Nijmegen en heeft hem daar in de hal geslagen. Vermoedelijk dus omdat hij het niet fijn vond aangesproken te worden door het slachtoffer.
0: De man heeft nog steeds veel pijnklachten aan zijn gezicht en kaak. Daarnaast heeft hij een blijvend litteken op zijn gezicht. Ook is het de vraag of hij zijn eigen tanden kan behouden of dat hij die in de toekomst ook gaat verliezen. Dat en meer dus vanavond in plaatsdelict. En zometeen haal ik die S er weer af. En dan ga ik je vertellen wat het plaatsdelict is van vandaag. Naar Michael Bublé.

0: Michael Bublé. En die heeft helemaal gelijk. It's a beautiful day.
1: Plaatdelict.
0: De platenpolitie dankt iedereen voor het meedenken vanochtend. We hadden een muzikaal, toch wel een plaat waar iets niet helemaal juist was. Maar we hebben de dader kunnen pakken. Een nummer over de ongepaste en ongemakkelijke liefdesgevoelens tussen een docent en een jonge leerling. De tekst beschrijft de interne strijd en de verleiding van de docent die worstelt met zijn gevoelens voor een vrouwelijke student, inclusief de morele dilemma's en de angst om ontdekt te worden. De tekst bevat een directe verwijzing naar een beroemd en zeer controversieel boek, Lolita, van Vladimir Nabokov. Vergelijkbaar thema van een oudere man en een jong meisje wordt erin behandeld. Maar de zanger en de tekstschrijver heeft in interviews aangegeven: ik wilde een nummer schrijven over seksualiteit in het klaslokaal. Voordat hij doorbrak met deze band, werkte hij zelf een tijdje als leraar op een middelbare school. Dus hij kent de dynamiek en de spanning in zo'n schoolomgeving goed. Ondanks het gewaagde en duistere onderwerp werd het nummer in 1980 uitgebracht en groeide dit uit tot een wereldwijde mega-hit. Onder andere goed geraden door Hans. Hans is zelf ook docent. 40 jaar onderwijs, nog nooit last van gehad van deze situatie. Nu gepensioneerd en ik geniet met volle teugen van mijn vrije tijd, appt hij. Maar ook goed door Wilma. En door Wil, die gisteren trouwens had gewonnen. En die zegt er ook over van ja, het is een beetje de Olympische gedachte. Hè? Gewoon meedoen is belangrijker dan winnen. Ik vind het spelletje veel te leuk om nou niet meer mee te doen. En ik ga vandaag naar de fysiotherapeut. Kijk, hier werd het ook weer. Maar je had het goed, Wil. Wie het ook goed had, was Frans Thijssen. En die hebben we uitgekozen als winnaar. En nou zou je zeggen van, heb je nou weer iemand uitgekozen die de telefoon niet opneemt? Jawel, Frans nam wel op, maar die had de thuiszorg net over de vloer. Dus die laten we even daar zijn ding doen. Maar Frans is zelf ook docent. Docent Nederlands. Dus misschien wist hij het daarom wel.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Het goede antwoord komt van de police. Niet de platenpolitie, maar de band The Police. Het zanger Sting, oud-docent dus. En het nummer is Don't Stand So Close To Me. Beetje afstand houden, mensen. Het goede antwoord komt van de police. Niet de platenpolitie, maar de band The Police. Het zanger Sting, oud-docent dus. En het nummer is Don't Stand So Close To Me. Beetje afstand houden, mensen.

0: Precies, met Don't stand so, don't stand so, don't stand so close to me. Hey, verder allemaal. Doei.
1: Don't stand so close to me.
2: Juist.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goed geraden dus door Frans Thijssen uit Rotterdam, onze gouden tipgever van vandaag. Heb jij nou ook een tip voor ons, voor een nieuw platenlicht, bijvoorbeeld die van morgen? Dan kun je die nu aan mij doorgeven, frank@gld.nl of een appje.
3: Zaak gesloten.
2: En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen. Ja. Ik zal gelijk even naar Spotify gaan. Spotify hebben wij een afspeellijst, plaatdelict. En dan vind je alle opgeloste dossiers tot nu toe terug in één lange afspeellijst. Daar hoort deze natuurlijk ook bij, van de police. Maar eerst Madonna.

Madonna en Open Your Heart op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het weer van Weerplaza, dat houden we even te goed. Ik pak het wel van een eigen site even. Ik kan even geen contact krijgen met onze weerman Berend van Straten. Maar we hebben vandaag een flinke zonnige periode, maar wel enkele stapelwolken die gaan ontstaan. Er gaan ook wat sluierwolken over ons heen trekken. Het blijft vandaag droog. We hebben een noordwestenwind, die is zwak tot matig. En in het noorden wat harder, maar bij ons valt het wel mee. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht is het helder en droog. En dan koelt het behoorlijk af naar 4 graden. Maar aan de grond zou het best wel eens kunnen gaan vriezen komende nacht. Daar gaat natuurlijk ook lokaal wel een mistbankje bij ontstaan. Morgen vrij veel zon, dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. 19 tot 22 graden. En als je dan kijkt naar het weekend, ja, zaterdag 22 graden. Zondag misschien wel 24 graden. En ook na het weekend is er gewoon zeer warm nazomerweer op komst. Nog wel een beetje onzeker. Maar de vooruitzichten zijn niet verkeerd. Maar die eerste grondvorst dus, die zou zomaar eens vannacht over ons heen kunnen gaan komen. Echt dicht aan de grond dus. Zometeen, na 6 uur, de bietencampagne is weer begonnen. Ja. We zijn even naar het riviergebied gereden om het daarover te hebben. Maar eerst Bruno Mars en On My Soul.

0: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
2: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
1: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle...
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
6: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
5: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker in Gelderland. Er staat nu bijna 100 kilometer file. Met het meeste oponthoud op dit moment op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd bij Duiven. De weg is weer vrij, wel staat de teller hier nog op een uur vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een kwartier oponthoud. Ook op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren staat het vast bij de aansluiting met de A348. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: LNB Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorm moet zijn.
8: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
11: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
12: Ja. Ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
11: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De zorgaanbieder CuraGo, met locaties in Doetinchem en Aalten, moet een dwangsom betalen als zij voor eind oktober niet al hun cliënten hebben overgedragen. Dit laat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weten. De dwangsom bedraagt 5000 euro per week dat CuraGo niet voldoet aan de gestelde eisen, met een maximum van 10.000 euro. CuraGo had volgens de inspectie al sinds 18 augustus moeten stoppen met het verlenen van zorg. De inspectie constateerde ernstige tekortkomingen, waardoor cliënten met onder meer psychische problemen, een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek risico liepen rond suicidaliteit, agressie en middelengebruik. CuraGo zegt via advocaat Rogier Smit dat er op dit moment alles aan wordt gedaan om alsnog aan de eisen van de inspectie te voldoen. De financiële steun van het Dru Industriepark in Ulft is zorgelijk. De begroting voor 2026 blijkt niet meer realistisch en de horeca kan in het slechtste geval bijna 500.000 euro achterlopen. De financiële buffer van Dru is volledig opgebruikt. Volgens de interim directeur spelen negatieve publiciteit, onzekerheid over de toekomst en het vertrek van bijna het hele keukenteam daarbij een rol. De gemeente Oude IJsselstreek heeft inmiddels ongeveer 2,7 miljoen aan financiële verplichtingen en leningen rond Dru. Er is volgens wethouder Marco Benink nog ongeveer 300.000 euro extra nodig. De gemeente moet daarom een belangrijke keuze maken over de toekomst van Dru. Het industriepark behouden en de financiële structuur aanpassen of de stichting failliet laten gaan. De gemeente werkt verschillende scenario's uit en komt in oktober met een voorstel. Het Classics of Rock Festival keert volgend jaar terug na een afwezigheid van 3 jaar. De speciale editie duurt 3 dagen en biedt 4 podia met 40 nationale en internationale acts uit uiteenlopende rock- en muziekgenres. Het thema is Back to Those Days, 60 Years of Legendary Classics. Nieuw dit jaar is een speciale kans voor artiesten uit de regio. Muzikanten kunnen zich aanmelden voor een plek op het festival. 6 acts worden geselecteerd en 1 daarvan maakt kans op een professionele studioopname. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we best wel een aardige dag voor de boeg. Er is wel redelijk wat sluierbewolking aanwezig, wat hogere bewolking. En vanmiddag ook wel een enkel stapelwolkje, maar verder blijft het ook droog. Temperatuur loopt op naar 19 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond dan is het rustig en dan zijn er wat meer opklaringen, maar koelt het wel snel af. En komende nacht dan liggen de minima tussen de 4 en de 6 graden. En daarbij is plaatselijk en lokaal ook kans op wat lichte vorst aan de grond tot min 1 graad. En vrijdag begint dan fris, maar als de zon eenmaal opkomt, dan loopt de temperatuur geleidelijk aan op. En dan wordt het een dag met flink wat zon en weinig bewolking en het blijft dan ook droog. Morgen is de wind zuidelijk, zwak tot hooguit matig, waarbij de temperatuur dan in de middag uitkomt op een graad of 22 tot lokaal 23. In de avond klaart het op en is het rustig. In de nacht naar de zaterdag is er weer wat sluierbewolking aanwezig. Zorgt er ook voor dat het niet zo koud wordt met 8 graden. Ja, in het weekend daar ziet er prima uit. Er zijn wel wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Zaterdag is de wind nog wat noordelijk in eerste instantie. Kan het 20 tot 21 graden worden. En zondag dan hebben we ook afwisseling van wolkenvelden en zon. Met een zuidelijke wind wordt het dan nog wat warmer. Zuid tot zuidoost zal de kwik oplopen naar 23 graden. Na het weekend een zuidelijke stroming en die is dan over het algemeen matig. Hebben we ook hoge temperaturen, zomerse temperaturen zelfs, die maandag oplopen naar 23 tot 24 graden. En dinsdag kan het zelfs 25 tot 26 graden worden. En dat zal woensdag ook zo zijn, die temperatuur. Wel neemt eind van de woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. En dan is het vanaf volgende week donderdag wel wat wisselvalliger en wordt het ook wat minder warm.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat nu ruim 100 kilometer file. Er staan vooral korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 tot 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen, waaronder de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij Waardenburg 15 minuten. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam bij Duiven. Ook hier zo'n 10 minuten vertraging. De A18 Varsseveld richting Zevenaar bij knooppunt Oud-Dijk 3 kilometer file. Je staat hier bijna 20 minuten stil. En ook op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam. Voorbij Harderwijk-Zuid tot aan Amersfoort-Vathorst is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjie Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
11: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder. Ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
10: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
12: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
10: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
13: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan vanmorgen vooral veel korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Een paar uitzonderingen, zoals de N336 van Babberich naar Doesburg. Bij Bingerden is het op onthoud 20 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam bij Nijkerk. 6 kilometer file hier en dat kost je 10 minuten. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht tussen Beek en Duiven 10 minuten oponthoud. En iets verderop kom je de volgende file tegen. Bij knooppunt Grijzoord 10 minuten vertraging. En verder nog een file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg is het oponthoud nu zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
15: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
16: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
15: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
17: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.
18: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
19: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
20: Geen idee. Snoeien?
19: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
20: Veldhuizen wie?
19: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
20: Top, gaan wij iets leuks doen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Bij Dierbaar in Laren wonen geiten, kippen en hanen die gered zijn uit noodsituaties. Juist deze dieren verdienen wel wat extra aandacht. Daarom organiseert Dierbaar op woensdag 7 oktober een middag voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die hun talent willen inzetten om samen met de dieren plezier te maken. Kinderen kunnen kiezen uit 3 activiteiten. Een boeiend verhaal voorlezen aan de kippen, dat kan uit een eigen boek of een boek uit het voorleeskrat. De hanen laten genieten van muziek, gespeeld op een eigen muziekinstrument, en de nieuwsgierige geiten vermaken met een dansje. Het gaat niet om perfect zijn, maar om plezier, creativiteit en samen genieten. Na afloop is er een lekkere verrassing. Ouders en verzorgers van de deelnemers zijn ook van harte welkom. Deze middag vol bijzondere ontmoetingen vindt plaats bij Dierbaar aan de Molendijk 10 in Laren en het duurt van 2 tot 4 uur. Aanmelden kan via www.doemeeinlochem.nl/activiteit/6723373.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wel rijdt het nog langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. En dat komt door een ongeluk bij afrit Geldermalsen. Voorbij Rosmalen-West is het op onthoud 30 minuten. Op de A12 van Duitsland naar Utrecht bij Beek en Duiven 10 minuten vertraging. En een stuk verderop tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord kom je de volgende file alweer tegen. Ook hier 10 minuten extra reistijd. Op de A28 tenslotte file van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de vertraging bij Nijkerk een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige Empo Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriekshal. Omdat het zingende mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jaar getrakteerd. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
0: Op zaterdag 26 september organiseert Uitvaartzorg Kremer Zelhem een inspiratie-uitvaartbeurs in de Lambertikerk in Zelhem. Tussen 10 en 4 zijn er diverse standhouders en kunt u zich laten informeren en inspireren. Een bijzondere dag waarop u vrijblijvend kunt kennismaken met verschillende mogelijkheden rondom afscheid, herinnering en rouw. Graag zien we u op zaterdag 26 september in de Lambertikerk voor de Kremer Zelhem Inspiratie- en Uitvaartbeurs.
1: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
3: Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
3: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
2: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
3: Mooi, zij ook.
4: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Gas. Water. Licht.
6: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
8: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland rijdt het nog langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij afrit Kerkdriel is het oponthoud 20 minuten. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Deil ook zo'n 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

Dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn. Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

We zijn er weer met een nieuwe lijst. De mix van muziek. De muziekservice hier op Radio Ideaal. Rob de Brouwer tot aan 12 uur. En wij gaan meteen gezellig terug in de tijd met onze mix van muziek. De fijne feel good music hier bij Ideaal. En dat doen we precies uit het jaar 2000. Jennifer Lopez, haar grote hit van toen. Let's Get Loud.

0: Ja, als ik dit weer hoor, dan moet ik ook weer denken aan de coverband van de Bee Gees. Die zijn ontzettend goed. You Should Be Dancing. En daarmee gingen we terug in de tijd. Nederlandstalig, die hadden we daarvoor van Kido van der Graaf met Ik Kom Terug. En Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Zo dadelijk, de weekend is onderweg.
1: De muziekservice.

De hele week hier nog bij Radio Ideaal, ons ideaal. Van Jaman en Els Bakker, de sleutel van mijn hart. Ja, het is eigenlijk nog de hele week lekker weer. Het valt eigenlijk best wel mee. En het weerbericht, dat hoor je dadelijk zometeen na het regio nieuws. Ook nog een product van de eigen bodem, zo dadelijk van de Rondé. Maar eerst deze van Queen en The Kind of Magic. It's a

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Politieagenten hebben woensdagochtend in Doetinchem een verdachte tas aangetroffen. Uit de tas kwam een tikkend mechanisch geluid, wat de alarmbellen deed afgaan. Omdat niet duidelijk was wat de oorzaak was, werd de explosieve verkenningsdienst ingeschakeld. Brandweerlieden, ambulancepersoneel en politieagenten kwamen ook op de melding af. Het naastgelegen pand is tijdelijk ontruimd geweest en ook werden mensen op afstand gehouden. Uit onderzoek bleek dat er geen gevaar was. Het geluid kwam van een gamecontroller met een lege batterij. De tas wordt bewaard zodat de eigenaar deze kan ophalen. Erwin Versteeg is dinsdagavond benoemd tot wethouder van Berkeland namens Samen voor Berkeland. 14 raadsleden stemden voor en 13 tegen de benoeming. CDA en Pro stemden tegen door zorgen over eerdere uitlatingen van Versteeg, die volgens hen een extreemrechtse kant hadden. Ook andere fracties waren kritisch over enkele uitspraken uit het verleden, maar de screening van Versteeg bracht volgens de raad geen feiten aan het licht die zijn benoeming in de weg stonden. Versteeg zegt verbinding te willen zoeken met inwoners en verenigingen, onder meer door actief de lokale verenigingen te bezoeken. Bij een botsing op de kruising van de Keienborgseweg en Velswijkseweg in het buitengebied van Zelhem zijn dinsdagavond 2 auto's zwaar beschadigd geraakt. Een auto rijdende over de Velswijkseweg naderde de kruising en wilde oversteken. Op dat moment kwam er ook een auto vanaf de Keienborgseweg die op dat moment ook het kruispunt opreed, zonder voorrang te verlenen. Beide auto's zijn na de klap in een tuin beland. Niemand raakte gewond. 1 persoon is wel ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd. De auto's zijn beide afgesleept. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we best wel een aardige dag voor de boeg. Er is wel een redelijk wat sluierbewolking aanwezig, wat hogere bewolking. En vanmiddag ook wel een enkel stapelwolkje, maar verder blijft het ook droog. Temperatuur loopt op naar 19 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond dan is het rustig en dan zijn er wat meer opklaringen, maar koelt het wel snel af en komen nacht dan liggen de minima tussen de 4 en de 6 graden. En daarbij is plaatselijk en lokaal ook kans op wat lichte vorst aan de grond tot min 1 graad. En vrijdag begint dan fris, maar als de zon eenmaal opkomt, dan loopt de temperatuur geleidelijk aan op. En dan wordt het een dag met flink wat zon en weinig bewolking en het blijft dan ook droog. Morgen is de wind zuidelijk, zwak tot hooguit matig, waarbij de temperatuur dan in de middag uitkomt op een graad of 22 tot lokaal 23. In de avond klaart het op en is het rustig. In de nacht naar de zaterdag is er weer wat sluierbewolking aanwezig. Zorgt er ook voor dat het niet zo koud wordt met 8 graden. Ja, in het weekend dat ziet er prima uit. Er zijn wel wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Zaterdag is de wind nog wat noordelijk in eerste instantie. Kan het 20 tot 21 graden worden. En zondag dan hebben we ook afwisseling van wolkenvelden en zon. Met een zuidelijke wind wordt het dan nog wat warmer. Zuid tot zuidoost zal de kwik oplopen naar 23 graden. Na het weekend een zuidelijke stroming en die is dan over het algemeen matig. Hebben we ook hoge temperaturen, zomerse temperaturen zelfs, die maandag oplopen naar 23 tot 24 graden. En dinsdag kan het zelfs 25 tot 26 graden worden. En dat zal woensdag ook zo zijn, die temperatuur. Wel neemt eind van de woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. En dan is het vanaf volgende week donderdag wel wat wisselvalliger en wordt het ook wat minder warm.

Ja, het is weer zover. Ik zie dat het weer tijd is voor onze verjaardagskalender. En dat allemaal vandaag op deze donderdag 24 september. Wat een mooie maand, hè, september. Ja, ik vind het altijd de mooiste maand van het jaar. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Vandaag is jarig Nederlandse actrice Jette van der Meij. Ze heeft ontzettend lang gespeeld in goede tijden, slechte tijden. En ook is vandaag jarig Nederlands cabaretier, presentator Richard Groenendijk. Hij viert zijn 54ste verjaardag. En jarig is ook Maud Hawinkels. Dat is een Nederlands televisiepresentatrice. En die gaat naar Sara vandaag op bezoek. 50 jaar wordt ze. En als laatste in de lijst een Nederlandse zangeres. En ik vond dat ze met dit hitje een hele leuke Nederlandstalige hit had.

Jawel, Justine Pemmeley. Nou, zij wordt vandaag 68 jaar. En je weet het, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Aanstaande zaterdag 26 september van 's morgens 8 tot 's avonds 8. De Nederlandstalige dag hier op Radio Ideaal. Ik zou zeggen, noteer het vast. En zorg dat je er ook de zaterdag bij bent. We gaan nu terug in de tijd. Een kleine 13 jaar terug in de tijd nu.

Uit de Nederlandse top 40 van deze week. Somber en My Body Isn't Ready. André Hazes daarvoor met die hele mooie Geef Mij Je Angst. En we hadden Papa Oeté van Stromae. En dat was alweer 13 jaar geleden dat deze uitkwam. Korte pauze na 11 melden we ons natuurlijk uiteraard meteen weer. Met nieuwe muziek van Maroon 5 en The Animals. Baby, I'm-

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: samen. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal, de muziekservice met de Lost Vacancies. En we gingen terug in de tijd met Reality. Een hele goede morgen, welkom en fijn dat je er weer bij bent.
1: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op, voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: We gingen zojuist terug in de tijd. Jeroen van der Boom en jij bent zo zijn hele grote doorbraak. Marleen, nog van heel lang geleden. Het Eurovisie Songfestival zelfs. One Good Reason en de Glamour Boys juist met The Living Color. Spaanse sferen bij Mr. Jazz. Dat hoor je zo meteen. Nee.

hoorde Wes met Alana uit de eindjaren 90. En die stond in 1997 zelfs op een nummer 1 notering. Deze dus van Wes. Ja, Spaanse sferen bij Mr. Jazz. Singer-songwriter Paula Pila die verzorgt donderdag, dus vandaag op 24 september, een optreden bij Mr. Jazz in Zutphen. Pila die komt uit Cadiz in Zuid-Spanje en woont tegenwoordig in Amsterdam. Haar muziek combineert Zuid-Spaanse invloeden met jazz en folkmuziek. Pila die bracht op jonge leeftijd al haar eerste album uit in Ierland, waar ze 6 jaar woonde. Later volgde ze een tweede album, volgde toen in Madrid. Terug in Cadiz verdiepte ze zich verder in jazz en volgde ze zanglessen bij jazzzangeres Pepa Nibla. Ze vormde daarnaast een duo met Contrabassana. Tegenwoordig is ze bij de Class Jazz Big Band in Almeria. En werkt ze samen met haar nieuwe composities zijn onder andere meer te horen in samenwerking met gitaristen Linus Eppinger en Dirk Hima. Drummer Chajamomo Kamaliti en de contrabassist Mauro Cotone. Het optreden dat vindt plaats bij Uffies aan de Houtmarkt 71 in Zutphen. Het begint vanavond om 8:30. De toegang is vrij en een donatie wordt op prijs gesteld. Meer informatie is te vinden op www.mr.jazz.nl.

vanuit, dat kunnen we deze wel noemen uit 1972, The Sweet en Papa Joe. Even terug naar een nieuwsfeitje. Dit is nog eigenlijk vrij recent. Maar ik vind het bericht zo ontzettend leuk. Omdat ik er vroeger ook veel mee te maken heb gehad. Namelijk de Nederlandse sociale netwerksite Hives is weer terug. Uitgever Mediahuis Nederland komt na 13 jaar afwezigheid met een nieuwe versie van het platform. Hives die verdween in 2013 door de opkomst van Facebook. Volgens de uitgever is de tijd nu rijp voor een ander soort social media met minder verslavende dingen eigenlijk en opdringerige reclame. Hives dus. Ik heb wel begrepen dat er per dag 10.000 accounts aangemaakt kunnen worden. En dat was gisteren al, was dat al bereikt, die 10.000. En wie weet, het gaat misschien al heel snel, want 10.000 per dag, eigenlijk voor heel Nederland is dat natuurlijk niet heel veel. Maar goed, Hives is in ieder geval in opmars en hou het in de gaten. En als je een account wil aanmaken en het lukt niet, gewoon elke dag een keer proberen.

0: Ja, deze is nog vrij recent. En een tijdje geleden stond hij nog in de Nederlandse top 40. Alex Wabben en de Fever Dream. En daarvoor gingen we terug in de tijd met Bruce Springsteen en de Hungry Heart. Voor mij één van de betere van de Bos. Maar dat is natuurlijk persoonlijk.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

Terug in de tijd met Prince. 1993 kwam deze uit, de Raspberry Beret. En daarvoor Jannes natuurlijk, Nederlandstalig. Je weet het, aanstaande zaterdag is het zover. Vanaf 's morgens 8 uur trappen we af met de Nederlandstalige dag. Je hoorde Jannes dus met Amigo Adios, kleine vriend. En over vriend gesproken, daar hebben we nog een nummer van. En daarmee maken we tevens een einde van dit programma. En wij gaan de balans weer opmaken. En we spreken elkaar morgen vroeg weer vanaf 10 uur met een nieuwe lijst. En ik zei het al, friend, dat is de volgende ook. Want dat is Whenever I Call You Friend. En we gaan terug in de tijd met Kenny Loggins. Een fijne dag en nog heel veel luisterplezier hier vandaag bij Ideaal.

0: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
2: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: samen.
1: Op zaterdag 26 september organiseert Uitvaartzorg Kremer Zelhem een inspiratie-uitvaartbeurs in de Lambertikerk in Zelhem. Tussen 10 en 4 zijn er diverse standhouders en kunt u zich laten informeren en inspireren. Een bijzondere dag waarop u vrijblijvend kunt kennismaken met verschillende mogelijkheden rondom afscheid, herinnering en rouw. Graag zien we u op zaterdag 26 september in de Lambertikerk voor de Kremer Zelhem Inspiratie- en Uitvaartbeurs.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriekshal. Omdat het zingen de mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jarige trakteert. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal.
2: Je zit in de wagen.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het college van Oost-Gelre wil de komst van een bedrijfshotel op het bedrijventerrein Laarberg bij Groenlo mogelijk maken voor maximaal 348 arbeidsmigranten. Zij kunnen er maximaal 6 maanden blijven. Het plan bestaat uit 60 eenpersoonstudio's en 72 verblijven waarin per verblijf 4 mensen kunnen wonen. Op het terrein komen daarnaast parkeerplaatsen, ruimte voor recreatie en groen. Volgens de gemeente is goede huisvesting nodig, omdat bedrijven in de regio afhankelijk zijn van arbeidsmigranten. Eerdere zorgen over onder meer verkeer, veiligheid en beheer zijn meegenomen in het plan. Het ontwerp ligt 6 weken ter inzage. Inwoners en ondernemers kunnen een mening indienen. Daarna beslist de gemeenteraad definitief over de wijziging van het omgevingsplan. Bij de grote brand bij afvalverwerker Complexie in Dinxperlo is PFAS-vervuild bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte hiervoor water uit het Blauwe Meer, waarvan al bekend was dat het PFAS bevat. Het waterschap heeft het riool afgesloten en het vervuilde water weggepompt, omdat het niet naar de waterzuivering mag. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en onderzocht om te bepalen hoe het schoongemaakt kan worden. Volgens de gemeente vormt de vervuiling geen direct risico voor inwoners of brandweerlieden. Complexie was in november 2025 al gesloten vanwege meerdere overtredingen van milieuregels. De gemeente en het bedrijf zijn sindsdien verwikkeld in een juridische procedure over het opruimen van het afval op het terrein, waarbij vooral de grote hoeveelheid kunststof en landbouwplastic voor problemen zorgen. 8 Achterhoekse gemeenten verlenen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerkontheffingen, ook niet aan verenigingen en stichtingen. De belangrijkste redenen zijn de beperkte mogelijkheden voor toezicht en handhaving tijdens de jaarwisseling en de te grote veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's. Het besluit sluit aan bij het landelijke vuurwerkverbod voor particulieren dat vanaf deze jaarwisseling geldt. De gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Berkelland, Oost-Gelre, Aalten, Winterswijk, Doetinchem en Montferland trekken hierin gezamenlijk op en evalueren na de jaarwisseling of het beleid heeft gewerkt. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: nodig heb.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriekshal. Omdat het zingende mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jarige trakteert. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
1: Radio Ideaal

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: samen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Barneveld en Stroe 6 kilometer file. 3 kilometer file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles. 10 minuten vertraging. En een kwartier op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 14:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: neem een klein spiegeltje mee.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 27 september begint het Advendo Vol Lol Orkest weer in Lochem. Ze starten een nieuwe groep voor volwassenen die samen willen leren spelen. De kans voor iedereen die altijd al eens een blaasinstrument wil proberen of vroeger muziek heeft gemaakt en het weer wil oppakken. In 10 zondagen onder begeleiding van de enthousiaste dirigent zetten deelnemers de eerste stappen om mee te spelen in het gezellige orkest. Ze sluiten af met een echt concert. Meer informatie is te vinden op www.advendo-lochem.nl/vollol.
0: Radio Ideaal.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Op zaterdag 26 september organiseert Uitvaartzorg Kremer Zelhem een inspiratie-uitvaartbeurs in de Lambertikerk in Zelhem. Tussen 10 en 4 zijn er diverse standhouders en kunt u zich laten informeren en inspireren. Een bijzondere dag waarop u vrijblijvend kunt kennismaken met verschillende mogelijkheden rondom afscheid, herinnering en rouw. Graag zien we u op zaterdag 26 september in de Lambertikerk voor de Kremer Zelhem Inspiratie- en Uitvaartbeurs.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
3: Ja. Bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Duyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Toedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventgoose.com.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het college van Oost-Gelre wil de komst van een bedrijfshotel op het bedrijventerrein Laarberg bij Groenlo mogelijk maken voor maximaal 348 arbeidsmigranten. Zij kunnen er maximaal 6 maanden blijven. Het plan bestaat uit 60 eenpersoonsstudio's en 72 verblijven waarin per verblijf 4 mensen kunnen wonen. Op het terrein komen daarnaast parkeerplaatsen, ruimte voor recreatie en groen. Volgens de gemeente is goede huisvesting nodig, omdat bedrijven in de regio afhankelijk zijn van arbeidsmigranten. Eerdere zorgen over onder meer verkeer, veiligheid en beheer zijn meegenomen in het plan. Het ontwerp ligt 6 weken ter inzage. Inwoners en ondernemers kunnen een mening indienen. Daarna beslist de gemeenteraad definitief over de wijziging van het omgevingsplan. Bij de grote brand bij afvalverwerker Complexie in Dinxperlo is PFAS-vervuild bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte hiervoor water uit het Blauwe Meer, waarvan al bekend was dat het PFAS bevat. Het waterschap heeft het riool afgesloten en het vervuilde water weggepompt, omdat het niet naar de waterzuivering mag. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en onderzocht om te bepalen hoe het schoongemaakt kan worden. Volgens de gemeente vormt de vervuiling geen direct risico voor inwoners of brandweerlieden. Complexie was in november 2025 al gesloten vanwege meerdere overtredingen van milieuregels. De gemeente en het bedrijf zijn sindsdien verwikkeld in een juridische procedure over het opruimen van het afval op het terrein, waarbij vooral de grote hoeveelheid kunststof en landbouwplastic voor problemen zorgen. 8 Achterhoekse gemeenten verlenen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerkontheffingen, ook niet aan verenigingen en stichtingen. De belangrijkste redenen zijn de beperkte mogelijkheden voor toezicht en handhaving tijdens de jaarwisseling en de te grote veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's. Het besluit sluit aan bij het landelijke vuurwerkverbod voor particulieren dat vanaf deze jaarwisseling geldt. De gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Berkelland, Oost-Gelre, Aalten, Winterswijk, Doetinchem en Montferland trekken hierin gezamenlijk op en evalueren na de jaarwisseling of het beleid heeft gewerkt. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjie Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en bouwvakgarantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september. De dag van de Nederlandstalige muziek.
7: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Del ben je 10 minuten langer onderweg. En grenscontroles op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf afrit Beek heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
12: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
13: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op Nationale Ouderendag, vrijdag 2 oktober, vindt de 14e editie van de Nationale Voorleeslunch plaats. Door heel Nederland komen meer dan 10.000 ouderen samen in buurthuizen, bibliotheken en zorginstellingen om te luisteren naar een verhaal dat speciaal voor hen is geschreven door een bekende auteur. Dit jaar neemt Joke van Leeuwen die bijzondere rol op zich. De Koppelkerk in Bredevoort doet mee aan dit nationale evenement en heeft Nelleke Dansen uitgenodigd om op deze dag te komen voorlezen. Om 10 uur leest zij het verhaal van Joke van Leeuwen voor in het Boekencafé onder het genot van een kop koffie met krentenwegge. De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de Samenleesclub in samenwerking met buurthuizen, bibliotheken, zorginstellingen en Omroep Max. Het verhaal wordt op honderden locaties door heel Nederland voorgelezen aan duizenden ouderen. In de Koppelkerk in Bredevoort is de Nationale Voorleeslunch vrijdag 2 oktober. De toegang is gratis. Wel wordt een vrije gift op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal.
2: Hey schat, waar blijf je?

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Radio Ideaal. Me gusta mi reggae.

0: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Op zaterdag 26 september organiseert Uitvaartzorg Kremer Zelhem een inspiratie-uitvaartbeurs in de Lambertikerk in Zelhem. Tussen 10 en 4 zijn er diverse standhouders en kunt u zich laten informeren en inspireren. Een bijzondere dag waarop u vrijblijvend kunt kennismaken met verschillende mogelijkheden rondom afscheid, herinnering en rouw. Graag zien we u op zaterdag 26 september in de Lambertikerk voor de Kremer Zelhem Inspiratie- en Uitvaartbeurs.
0: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
6: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
5: Ja.
6: En, werkt het?
5: De koeien zijn tevreden.
6: En jij?
5: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
7: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
8: Of dame?
7: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
9: Winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dat tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Een file van 5 kilometer. Je hebt daar ongeveer een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar al 10 minuten oponthoud. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Op zaterdag 26 september organiseert Uitvaartzorg Kremer Zelhem een inspiratie-uitvaartbeurs in de Lambertikerk in Zelhem. Tussen 10 en 4 zijn er diverse standhouders en kunt u zich laten informeren en inspireren. Een bijzondere dag waarop u vrijblijvend kunt kennismaken met verschillende mogelijkheden rondom afscheid, herinnering en rouw. Graag zien we u op zaterdag 26 september in de Lambertikerk voor de Kremer Zelhem Inspiratie- en Uitvaartbeurs.
12: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
13: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
14: En dat maakt het verschil in het veld.
13: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
15: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
16: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
17: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september. De dag van de Nederlandstalige muziek.
18: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
19: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
18: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het nieuwe seizoen van Theater De Storm in Winterswijk gaat van start. Op donderdag 1 oktober gaat het doek weer op tijdens een feestelijke kick-off met bezoekers, vrienden, stormgenoten, stormmakers en andere genodigden. Bezoekers krijgen die avond niet alleen een vooruitblik op het nieuwe programma, maar worden ook bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de duurzame renovatie van het theater. De afgelopen zomer zijn er belangrijke stappen gezet in de renovatie van Theater De Storm. Tijdens de kick-off neemt directeur Luc van Geffen het publiek mee in de ontwikkelingen en plannen voor de komende periode. Daarmee vormt de avond niet alleen de start van een nieuw theaterseizoen, maar ook een moment om samen stil te staan bij de toekomst van Theater De Storm. Tijdens de avond staat uiteraard ook het nieuwe theaterprogramma centraal. Bezoekers krijgen van een aantal voorstellingen alvast een kort voorproefje. Zo krijgen zij een eerste indruk van wat er de komende maanden in Theater De Storm te beleven is. Welke artiesten precies op het podium verschijnen, blijft nog even een verrassing. Met de kick-off luidt Theater De Storm samen met het publiek een nieuw seizoen in. Een seizoen waarin ontmoeting, bijzondere verhalen en samen genieten van theater opnieuw centraal staan. De entree voor de kick-off bedraagt €10 en dit is inclusief een feestelijk drankje na afloop. Vrienden van het theater reserveren voor €5 een plekje in de zaal. Tickets zijn te bestellen via de website van Theater De Storm. De avond begint om 7:15.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij het Groot Veld in Lochem staat een monument voor RAF-vliegenier Geoffrey Stout, die op 23 september 1944 omkwam toen zijn Lancaster tijdens de terugvlucht van een bombardementsmissie werd neergeschoten. De Lancaster vloog in brand, waarna de bemanning opdracht kreeg het vliegtuig te verlaten. Stout was de enige die het toestel niet meer kon verlaten. De Lancaster stortte neer aan de Vordense Binnenweg. Geoffrey Stout was 23 jaar oud. Hij werd begraven op de nieuwe algemene begraafplaats in Lochem. Het monument herinnert aan Stout en zijn bemanning en is inmiddels geadopteerd door groep 8 van de Propschool in Lochem. De leerlingen verdiepen zich in het verhaal en zo zorgen ze dat de herinnering aan de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog worden doorgegeven aan een nieuwe generatie. Een brand in de slaapkamer van een woning aan de Orion in Lichtenvoorde is vanochtend rond 10 uur snel geblust. Niemand raakte gewond, omdat er op dat moment niemand thuis was. Buurtbewoners sloegen alarm nadat zij rook uit de woning zagen komen. De brandweer forceerde de deur om binnen te komen en doet onderzoek naar de oorzaak. Of en wanneer de bewoners hun huis weer in kunnen, is niet bekend. Ondernemer Henny van der Most sprak bij Radio Ideaal over zijn ervaringen met ondernemerschap, overheid en politiek. Aanleiding was onder meer de rechtelijke uitspraak over de gedwongen verkoop van zijn landgoed De Haar in Gorssel. Daarnaast vertelde hij over zijn lange carrière, risico's die hij nam, ervaringen in binnen- en buitenland en zijn mislukte attractiepark in Rotterdam. Ook blikte hij terug op zijn 8 jaar als gemeenteraadslid in Lochem en zijn kijk op bestuurders en ambtenaren. Luister het volledige gesprek terug op de website van Radio Ideaal. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging in de regio. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Geldermalsen 25 minuten oponthoud. Ruim een uur vertraging op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en ook de afrit is daar dicht. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenooyen 25 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Ook op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os kom je eerst in de file bij Renkum, sta je 10 minuten vast. En verderop bij Ravenstein ook nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer. Vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld is het tijdverlies 10 minuten. A2 Eindhoven-Utrecht bij Kerkdriel een kwartier vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een half uur extra reistijd door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Papendrecht 20 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Als onderdeel van de Kinderboekenweek houdt het Dru Industriepark in samenwerking met Bibliotheek Poort van Gelre, Amphion Muziekschool en Peertof Kindertheater op zaterdag 3 oktober de expeditie Dru. Dit keer staat de middag in het teken van het thema Spot aan. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen deelnemen en hun eigen backstage pas ophalen. Ze gaan vervolgens als een echte ster door het portiersgebouw. Ze wandelen met een spannende route die hen backstage brengt bij het theater en langs de popzaal waar al veel toffe bands en artiesten hebben opgetreden. Tijdens de route verzamelen de speurneuzen letters en kraken een geheime code. De start zaterdag 3 oktober is tussen 1 en 3 uur in het portiersgebouw. De middag wordt gezellig afgesloten in de foyer met schminken, karaoke, knutselen en een leeshoek. De toegang is gratis, ouders mogen mee op avontuur en de kinderen worden niet begeleid door Dru Industriepark of Bibliotheek Poort van Gelre.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 200 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging een half uur. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest een kwartier extra reistijd. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en knooppunt Maanderbroek is de tijdverlies 20 minuten. Verderop tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ook nog 20 minuten oponthoud na een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. A15 Nijmegen-Gorkum bij Wadenooij een kwartier extra reistijd. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle sta je een kwartier in de file bij Nijkerk. Ook een kwartier op de A50 Arnhem-Zwolle bij Vaassen. Ook op de A50, maar dan richting het zuiden, richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En op de N784 Terlet Arnhem bij Arnhem is de vertraging ook ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen.

0: als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar Proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: "26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat tussen knooppunt Vught en de afrit Kerkdriel 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog een kwartier extra reistijd. Verder moet je in de regio ook rekening houden met file op de N784 Terlet Arnhem tussen Velp en Arnhem ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmode Hermans.
10: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.
9: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
11: Op zaterdag 26 september organiseert Uitvaartzorg Kremer Zelhem een inspiratie-uitvaartbeurs in de Lambertikerk in Zelhem. Tussen 10 en 4 zijn er diverse standhouders en kunt u zich laten informeren en inspireren. Een bijzondere dag waarop u vrijblijvend kunt kennismaken met verschillende mogelijkheden rondom afscheid, herinnering en rouw. Graag zien we u op zaterdag 26 september in de Lambertikerk voor de Kremer Zelhem Inspiratie- en Uitvaartbeurs.

0: Goedenavond, luisteraars. Vandaag de vierde uitzending in de nieuwe raadsperiode van het politieke programma van Radio Ideaal. Mijn naam is Willem Maas. Tegenover mij zit Martin Vroberg, wethouder. En ik zag net al bij het horen van en het luisteren naar de Dire Straits wat glinsterende oogjes. Vandaag hebben we twee gasten in de studio. In het eerste gedeelte spreken we dus met Martin. Hij zit in het college namens de D66. Na de break spreek ik met Stefan Beyer, die onlangs beëdigd is als raadslid voor de VVD. Stefan heeft even op de reservebank moeten zitten, maar omdat Hans Puik namens de VVD in het college kwam, schoof hij een plaatsje door. Martin, welkom.
1: Dankjewel.
0: Heb je nog behoefte om je nader voor te stellen? Je bent wel bekender al hier.
1: Ja, ik ben al lang, een paar jaar te gast. Ik was altijd fractievoorzitter. Ik ben nu wethouder, economie, onderwijs, samenwerking in de regio, media, bibliotheken, bedrijfsterreinen. Maar ik ben vooral uiteindelijk bezig met ook het vestigingsklimaat. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor inwoners en mensen hier goed te krijgen. Voor bestaande bedrijven en wellicht ook wel nieuwe bedrijven.
0: Wij komen in het tweede gedeelte van ons programma echt op jouw portefeuille.
1: Heel goed.
0: Vooraf doen we even wat opwarme zaken. Want ja, ik heb je de vorige keer ook hier in een uitzending gehad. Heb ik nou een andere Martin voor me zitten?
1: Nee,
0: ik kan me nog herinneren dat je toen een uitgesproken mening had over bepaalde zaken. Ik noem bijvoorbeeld de windmolens in Elderik en de asielopvang in Hengelo. Is er in de afgelopen maanden iets veranderd?
1: Nee, dezelfde Martin zit er nog. Maar Martin is ook een Martin die pragmatisch kijkt en zich verhoudt tot de politieke verhoudingen zoals die er zijn. En als je uiteindelijk met elkaar concludeert dat je best wel verschil even van inzichten hebt, zeker tijdens de verkiezingen over hoe ga je nu energie opwekken, hoe ga je jonge asielzoekers opwekken, maar eigenlijk niet over dat het moet, maar over de vraag hoe het moet. Daar waren de verschillen van mening over. Achter de schermen heb je daar natuurlijk ook, had ik best ook contact met Robert van Velzen van GBB hier over. En dan weet je en dan voel je van ja, hier gaan we wel echt met elkaar uitkomen. Want we hebben namelijk ook heel erg veel gemeen. Namelijk dat we een veel toegankelijke lokale overheid willen zijn. Lokale toegankelijke gemeente willen zijn. Dat de communicatie verbeterd moet worden. Dat de participatie van inwoners verbeterd moet worden. En over de economie. Van hoe kun je behouden wat goed is en hoe kun je, ja, weet je, de innovaties in de wereld gaan zo snel, dat gaat echt niet de Achterhoek en ook Bronckhorst niet voorbij. En hoe ga je dat straks plek geven, ook hier in de lokale economie.
0: Ja, maar dat doe je nu als wethouder.
1: Ja.
0: En je hebt zeker niet de gemakkelijkste portefeuille, daar komen we straks nog wel op terug. Maar je gaat het waarmaken, je moet het nu waar gaan maken, hè, denk ik.
1: Nou ja, dat ze over 3,5 jaar onze crisis in Bronckhorst mogen uitmaken. Of ik het echt heb waargemaakt. Maar alle energie zit in mij om het waar te maken. Ik wil een ondernemersklimaat hier creëren waar het gewoon weer goed is om echt te kunnen ondernemen. Hoe we samen met elkaar ook de voorwaarden kunnen scheppen dat dat ook mogelijk is. Maar ik wil ook nadrukkelijk kijken van hoe kunnen we ondernemers met elkaar ook in verband brengen om tot innovaties te komen. Hoe kunnen we wellicht ook wel nieuwe bedrijven van buiten hier binnen krijgen om met hen nieuwe dingen te doen. Want je hebt handjes nodig, maar je hebt ook wat hoger opgeleide mensen nodig om met elkaar de economie voor de komende 10 jaar vorm te geven. Want dat die gaat veranderen, ja, dat is niet een geheim. Dat komt gewoon op ons af.
0: Ja, maar het is wel een geweldige taak die je op je hebt genomen.
1: Ja, maar ik vind het gewoon hartstikke leuk om daarmee bezig te zijn. Want daar mijn talenten zitten ook in mensen samenbrengen, organisaties samenbrengen, netwerken aan te behoren. Om met elkaar uiteindelijk dat vorm te geven. Dat kan ik niet in mijn eentje. Daar heb ik echt heel veel andere mensen
0: voor
1: nodig.
0: Maar de vorige keer tijdens de gesprekken bij voorbereiding aanleiding naar de raadsverkiezingen. Toen hebben we vaak de woorden het kan wel, hebben we genoemd. Hè? En dat iedere keer kwamen we weer terug. En ik zie je bijna zuchten.
1: Nee, wat
0: kan
1: wij...
0: Kan het allemaal wel?
1: Ja, we gaan het gewoon doen en proberen. En maak je daarbij fouten? Ja, daar gaan af en toe ook fouten gemaakt worden. Maar als je het niet probeert... Dan sta je gewoon stil. Dan is het stilstaand water. En ik hou van stromend water. En dat de zaak gaat zwingen. Daarom ook Zulters of Swing als nummer om erin te komen. Ik vind van belang dat we elkaar allemaal weer weten te vinden in deze tijd. Want we hebben enorm veel kansen hier in Bronckhorst. En in de Achterhoek als geheel. Waarvan ik denk, daar moeten we met elkaar gebruik van maken. Ook om ons verdienvermogen naar de toekomst zeker te stellen. En tegelijkertijd, we hebben voor mensen die willen ondernemen een prachtige omgeving waar je kunt wonen. We hebben uitstekende scholen in de omgeving. Er is altijd reuring ergens in de dorpen. Ja. Afgelopen weken heb ik menig kermis afgelopen om weer een vogel te mogen schieten. Ja. Of mee te lopen. Ja, ik geloof echt in die naamkracht van met elkaar. In deze heel snel veranderende wereld die ons niet voorbij gaat om echt het verschil te kunnen maken. En wij zijn toen als D66 de verkiezingen ingegaan met dichtbij durven doen.
0: Ja.
1: Nou, het coalitieakkoord heet dichtbij,
0: ja.
1: Duidelijk, durven.
0: Ja. Nou. Nog even wat opwarmertjes voordat we echt de diepte ingaan. Vind je het ook zo'n eer dat een muzikus uit onze gemeente, ik spreek over Benny Joling, de Buma Oeuvreprijs heeft gekregen, omdat hij zo'n grote inbreng heeft gehad met het zingen in de Achterhoekse taal?
1: Ik ben daar hartstikke trots op. Ik heb hem laatst voor het eerst zelf echt mogen ontmoeten in Hummelo. En dan zie je een buitengewoon lieve en aardige kerel staan. En die ons een schat heeft nagelaten van muziek. Mm-hmm. Iedereen kent zijn nummers. Of je nou op Texel in Groningen woont. Of hier in de Achterhoek of in Limburg. Ja, hij heeft met dialect eigenlijk de Achterhoek met zijn band... met normaal op de kaart gezet. Ja. Ja. Alleen de Achterhoek is wel langzamer al meer dan normaal.
0: Dan normaal. Gelukkig wel. Maar het is wel onze kern. Hè. Het is onze ziel.
1: Het is onze DNA.
0: Ja. Ja.
1: Doorzetten.
0: Ja. Hey, stofhappen in een geitenomgeving is niet zo fijn. Hè? Wat, het was even wachten, maar er is nu toch een duidelijk standpunt van de gemeente.
1: Ja. Nou ja,
0: hoe wil jij in zo'n straal bij de dingen wonen?
1: Nou, ik woon in Kranenburg en ik woon al in een bestaand huis. En dat staat in een straal van een van de geitenhouderijen. Maar wij hebben een afweging moeten maken in het voorjaar, toen nog als raad. En ik als raadslid van wil ik haar gezondheid het aan, zolang het niet zeker is om daar te bouwen. Toen hebben we gezegd, laten we even op de pauzeknop drukken. In de wetenschap dat wellicht de Rijksoverheid zou zeggen, nou, wij hebben deze maatstaf. Nou, daar zijn ze mee naar buiten gekomen. Zij gaan nog allemaal verder onderzoeken, maar voor ons was het wel gelijk. De eerste maatregel die wij als college hebben gezegd, van nu kunnen we weer bouwen vanaf 500 meter. En de eerlijkheid gebiedt gewoon te zeggen dat de gezondheid tussen 0 en 500 meter, dat daar significant meer longontsteking voor komt. Dat is een feit. Zou dat nu weer inrichten op die manier? Nee. Maar je moet met elkaar kijken en wij moeten ook met het Rijk kijken van hoe kunnen we dit gezamenlijk oplossen? Want het is ook niet een probleem alleen van de geitenhouwerijen die nu ineens werden aangekeken in sommige gemeentes van jullie zijn er schuldig aan dat wij hier nu niet kunnen wonen. Laten we dat niet met elkaar doen. Laten we het echt oplossen. Want iedereen verdient een plek hier. Maar verdient ook, en dat is een verantwoordelijkheid als lokale overheid, ongeveer verantwoordelijkheid nummer 1. Dat is goed zorgen voor de gezondheid van mensen.
0: Ja. Ja. En als het slecht is, moet je maatregelen nemen.
1: Dan moet je, want je gunt niemand. Je wil niet verantwoordelijk zijn dat je een beslissing neemt waardoor iemand verschrikkelijke longontsteking krijgt of andere nare bijverschijnselen krijgt door een beslissing die je hebt genomen. Dat wil ik in ieder geval niet op mijn geweten hebben.
0: Nog even twee dingetjes voordat we naar een nummer van de Beatles gaan. Ga je vanavond voetballen kijken?
1: Ik hoop dat ik daar even tijd voor heb, ja.
0: En gaat de Graafschap zondag winnen? Ze staan verschrikkelijk onderaan.
1: Ja, ik weet het. Ik hoop het van ganse harte voor ons allen. Ik was vandaag in een stadion. Laat dat stadion de inspiratie zijn om te winnen dit weekend. Want het is wel hard nodig.
0: We nemen even een break en gaan luisteren naar een nummer van de Beatles.

0: Ja, dat was Here Comes the Sun. Het is heerlijk weer buiten. Heerlijk weer.
1: Deze midsummer. De nummer hoort er helemaal bij.
0: Je hoort er helemaal bij. Jouw portefeuille, heb je zelf hiervoor gekozen of is het je gegund? Dat je...
1: Het is allebei, maar het is me ook zeker gegund.
0: Ja.
1: Want de onderhandelingen die wij hebben, die zijn eigenlijk permanent in een buitengewoon prettige collegiale sfeer geweest. Er zijn nooit knallende deuren geweest. We hebben met elkaar een aantal dingen doorgenomen, besproken. En er heerst een prettige sfeer. En voor mij was ook van belang dat ik zou alleen maar plaatsnemen in een college als ik het gevoel had dat ik met de andere collegeleden ook in moeilijkere tijden eruit zou kunnen komen. En daarvoor is ook nodig dat gewoon de dynamiek tussen mensen, dat die gewoon goed zit. Dat de verhoudingen goed zijn.
0: Wij vonden het erg lang duren. Wij wilden graag ons programma politiek maken. Maar we kregen de opmerkingen, broedende kip, die moet je niet storen.
1: Ja.
0: Dus blijf er even van weg.
1: Ja,
0: maar we waren blij dat het seintje kwam dat wij ook weer mochten.
1: Ja, nou ik ook. Want ik zat ook wel te popelen. En ik had ook liever gehad dat het voor 9 juli zover zou zijn geweest. Maar als je zoiets doet en je doet het goed en zorgvuldig, heeft dat even tijd nodig. En volgens mij hebben we een barstensmooi coalitieakkoord neergelegd met ambities, maar die ook haalbaar, betaalbaar. Ja. En die gewoon mensen in Bronckhorst, onze inwoners, onze ondernemers, daadwerkelijk verder gaan brengen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Okay. Jouw portefeuille. Laten we beginnen met de bibliotheken. Die vallen om. Ik vind het daar altijd zo stil in die bibliotheken. Gaat er niet relatief veel geld naar een voorziening als de bibliotheek?
1: Nou,
0: ik heb namelijk wel eens gehoord van collega wethouder. En ik weet niet of die het openbaar heeft gezegd, dat weet ik niet meer. Maar die vertelde, ik kan beter iedereen die lid is van de bibliotheek een e-reader geven. Dan ben ik veel goedkoper uit dan dat ik de bibliotheek nog in stand moet
1: houden. Ja, ik ben het toch niet helemaal met je eens. En dan zeker niet met deze oude wethouder. Want een bibliotheek is langzamerhand echt meer dan een paar muren en een dak erboven en een verzameling boeken die je kunt lenen. Een bibliotheek is ook een ontmoetingsplek. Ik heb vorige week een digitaal huis geopend. Dat zit notabene in een zorgcentrum. Daar is de West-Achterhoek Bibliotheek bij betrokken. Daar kunnen mensen gratis digitaal les krijgen over hoe om te gaan. Onder andere met overheidsapps, belastingen, noem maar DigiD, bankapps, etc. Inloopuur iedere donderdag 2 uur. Ze kunnen daar cursussen volgen. Ze hebben 3 cursussen al helemaal volgeboekt gekregen. Ook dat is de bibliotheek. De bibliotheek is ook een plek waar je mensen en andere mensen kunt ontmoeten als dat georganiseerd wordt. En hebben wij nog een verbeteringsslag te maken met de bibliotheken? Ja. Maar zie de bibliotheken niet als een stoffig geheel waar alleen maar boeken staan.
0: Maar is dat
1: staan.
0: Niet het goede begin om al een andere naam te zoeken? Als mensen aan bibliotheken denken, denken ze vaak aan boeken en andere dingen.
1: Ja, nou ik vind dat een hele goede en terechte vraag. Maar in deze gaat de bibliotheek er zelf wel over welke naam ze daarvoor kiezen. Wellicht dat dat in de toekomst nog gaat veranderen. We gaan dat meemaken. Het is in ieder geval een suggestie die ik wel meeneem van harte. Maar de rol van de bibliotheek is gewoon echt aan het veranderen. En ik vertelde al over die digitale vaardigheden. Maar je kunt ook denken aan het organiseren van, een beetje energietransitie is een belangrijk onderwerp. Mm-hmm. Nou, daar kan een bibliotheek ook een rol in spelen qua informatievoorziening, maar ook door sprekers uit te nodigen. Dus aan het organiseren van, energietransitie is een belangrijk onderwerp. Mm-hmm. Nou, daar kan een bibliotheek ook een rol in spelen qua informatievoorziening, maar ook door sprekers uit te nodigen. Dus veel meer de bibliotheek als ontmoetingsplek dan alleen maar iets saais waar je boeken kan lenen, al dan niet. En niet iedereen is even digitaal vaardig om een e-reader te hebben.
0: Zeker niet. De economie, dat is een van je belangrijkste onderdelen uit je in je portefeuille.
1: Naast onderwijs ook.
0: Naast onderwijs, maar daar kom ik zo nog op terug. Ja. Als we de tijd voor hebben, dan is het de volgende keer. Wat kun je nou als Bronckhorst doen in die hele grote wereld, waar economisch allerlei dingen gebeuren, waar door de straat van Hormuz in één keer de benzineprijzen omhoog schieten. Ja. Wat kun je nou aan Bronckhorst...
1: Ja, wou de benzineprijzen helaas, beste luister, die ga ik niet omlaag krijgen. Nee. En diesel ook niet. Het gaat mij niet lukken als wethouder hier van Bronckhorst. Maar waar je wel met elkaar voor kan zorgen, is dat het vestigingsklimaat heel goed blijft voor bedrijven die hier zitten. En wellicht bedrijven die van buiten komen. En daar kunnen we echt nog wel stappen in zetten. We denken ook nadrukkelijk na over nog meer bedrijfsterreinen te maken. Regels te versoepelen om dingen voor elkaar te krijgen. En ja, voor mij is ook van belang dat die bedrijfsterreinen duurzaam zijn, maar ook betaalbaar zijn. Waardoor wellicht ook bedrijven die wellicht nu nog in Enschede zitten, in Nijmegen zitten of in Wageningen zitten, maar die eigenlijk ook handjes nodig hebben om dingen daadwerkelijk te maken, dat die de weg weten te vinden hier naar Bronckhorst toe. En daar wil ik me vol voor inzetten om dat te bereiken. En waarom is dat belangrijk? Omdat wij nu heel erg aan het vergrijzen zijn als gemeente. Dus wij hebben ook mensen nodig die hier zich graag willen vestigen. Jonge mensen die nu wellicht hier vandaan naar elders verhuizen en niet meer terugkomen. Of mensen en die dan wel terug willen komen. En mensen buiten Bronckhorst uit andere delen van de Achterhoek of Twente, die hier denken van wauw, dit is een mooie plek om te gaan ondernemen. Ja, maar het vestigingsklimaat zie ik als iets heel breeds. Dat is niet alleen maar een kwestie van bedrijfsterreinen groter maken. Maar je wilt ook dat je medewerkers en jij als bedrijfseigenaar dat je lekker kunt eten. Bij een horeca-gelegenheid. Dat er wat reuring is. Dat je mooi kan wandelen. Dat je kinderen naar goede scholen werken. En jij als bedrijfseigenaar. Dat je lekker kunt eten. Bij een horeca-gelegenheid. Dat er wat reuring is. Dat je mooi kan wandelen. Dat je kinderen naar goede scholen kunnen gaan. Dat zijn allemaal dingen die daarbij horen. Dus het is veel meer dan alleen maar...

0: nieuw bedrijfsterrein neerzetten.
1: Tijdens de voorbereiding, we hadden elkaar van de week aan de telefoon. En toen zei je van, nou, een van de leukste dingen in mijn portefeuille vind ik de samenwerking tussen gemeentes, tussen de gemeenten tussen de gemeenten onderling. Hoe gaat zoiets?
0: Nou, de regionale samenwerking zoeken we hier nu vooral in de Achterhoek. Mm-hmm. En we mogen best wel eens een keer met elkaar nog wat trotser naar de buitenwereld laten zien wat wij hier allemaal voor elkaar krijgen. Hier in dit gebied vergeten we als mensen. Maar wij staan op de derde plek waar de meest patenten zijn in Nederland. Ja. En dat zit in al die kleine MKB-bedrijven. Ja. Die dingen maken. Mm-hmm. En die dingen hebben uitgevonden. En ja, die trotsheid. Jongens, we zijn er. Ja. En wij kunnen nog veel meer aan. Ja, dat vind ik heel belangrijk om dat uit te dragen. Maar ook bij, niet alleen hier in de Achterhoek. Maar dat ook de rest van Nederland dat door heeft. En misschien zelfs wel delen in Duitsland.
1: Ja, op naar Den Haag zou ik zeggen.
0: Nou, dat dat vind ik heel belangrijk om dat uit te dragen. Maar ook bij, niet alleen hier in de Achterhoek. Maar dat ook de rest van Nederland dat door heeft. En misschien zelfs wel delen in Duitsland.
1: Op naar Den Haag zou ik zeggen.
0: Nou, dat sluit ik ook zeker niet uit.
1: Gingen ze daar met de bus naartoe? Gingen ze ontbijten of zo?
0: Nee, nou, ik ga binnenkort naar Brussel toe. Ook, want daar zit toch ook veel geld om te kijken. Van, kunnen we daar geld loswerken om ook te investeren in allerlei dingen? Om, zeg maar, juist die beweging in gang te brengen. Mm-hmm. Die beweging in gang brengen is voor mij belangrijk. Als ik nu maar de zaadjes plant. Ik ben blij over 3,5 jaar dat ik de zaadjes heb geplant. En dat eerste plantje een beetje begint te groeien. Dan heb ik mijn doel al bereikt.
1: Dat plantje heet Martin dan.
0: Nee, dat moet vooral een mooie andere naam krijgen.
1: Hoe gaat de samenwerking met Doetinchem en bijvoorbeeld Oude IJsselstreek? Ik las van de week het verhaal over de TRU. Geweldig, wat in de regio iets belangrijks kan zijn. Maar het lukt maar niet om zoiets van de grond te krijgen. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nou, dat volg ik wel in alle eerlijkheid op enige afstand. Ja. Dat vind ik echt een probleem wat ze daar lokaal moeten oplossen. Ik kijk vooral qua samenwerking dat we niet 5 keer hetzelfde doen in de verschillende gemeenten. Mm-hmm. En dat iedereen onderscheidend is ten opzichte van de ander. Maar dat je met elkaar wel als Achterhoek de lobbykracht hebt om aanvullende middelen binnen te krijgen. Gelden uit Europa of gelden uit de Rijksoverheid in Den Haag. Ja, en daar heb ik natuurlijk ook alle lijntjes wel openstaan. En niet alleen naar mijn eigen partij, maar ook naar de CDA-minister van Economische Zaken.
1: Ik kijk op mijn klokje en het wordt langzaam maar zeker 6:30. Een teken dat we af moeten ronden. Maar één ding, dat wil ik er nog graag even in hebben. Media en strategische informatievoorziening zit in je portefeuille. Radio Ideaal en de streekomroep komt steeds dichterbij.
0: Ja.
1: Hoe staan jullie erin?
0: 1 januari 2028 moet er een streekgebonden omroep zijn. Wij hebben in het coalitieakkoord gezet en er moet een hub zijn, dus een plek, een studio hier.
1: We hebben een geweldige hier.
0: En die blijft. Ja. En daar willen we volle kracht op inzetten. Dus daar geen zorgen over.
1: Okay. Niet dat ik me zorgen maak, maar ik zie u. Het klokje van gehoorzaamheid, het is 30 minuten, is voorbij. Martin, heel veel succes.
0: Dank je wel.
1: We gaan even luisteren naar het nieuws. En misschien komt er nog wel reclame. Straks zit Stefan Beyer op je plek. En ik had met je nog verder willen praten over onder andere het onderwijs. Over AI. En valt ook onder je ding. Ja. Maar ik kom ongetwijfeld nog een keer terug.
0: Ik kom met heel veel plezier nog een keer terug. Graag.
1: Oké, dankjewel.
2: Heeft u een vraag aan de wethouder of de burgemeester? Of wilt u een speciaal onderwerp aan de orde stellen? Stuur dan uw e-mailbericht aan politiekbronkhorst@radioideaal.nl. Het nieuws uit jouw regio.
3: Ik ben Nicole Vlonden. Bij het Groot Veld in Lochem staat een monument voor RAF-vliegenier Geoffrey Stout, die op 23 september 1944 omkwam toen zijn Lancaster tijdens de terugvlucht van een bombardement

0: missie werd neergeschoten. De Lancaster vloog in brand, waarna de bemanning opdracht kreeg het vliegtuig te verlaten. Stout was de enige die het toestel niet meer kon verlaten. De Lancaster stortte neer aan de Fordense binnenweg. Geoffrey Stout was 23 jaar oud. Hij werd begraven op de nieuwe algemene begraafplaats in Lochem. Het monument herinnert aan Stout en zijn bemanning en is inmiddels geadopteerd door groep 8 van de Propschool in Lochem. De leerlingen verdiepen zich in het verhaal en zo zorgen ze dat de herinnering aan de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog worden doorgegeven aan een nieuwe generatie. Een brand in de slaapkamer van een woning aan de Orion in Lichtenvoorde is vanochtend rond 10 uur snel geblust. Niemand raakte gewond omdat er op dat moment niemand thuis was. Buurtbewoners sloegen alarm nadat zij rook uit de woning zagen komen. De brandweer forceerde de deur om binnen te komen en doet onderzoek naar de oorzaak. Of en wanneer de bewoners hun huis weer in kunnen, is niet bekend. Ondernemer Henny van der Most sprak bij Radio Ideaal over zijn ervaringen met ondernemerschap, overheid en politiek. Aanleiding was onder meer de rechtelijke uitspraak over de gedwongen verkoop van zijn landgoed De Haar in Gorssel. Daarnaast vertelde hij over zijn lange carrière, risico's die hij nam, ervaringen in binnen- en buitenland en zijn mislukte attractiepark in Rotterdam. Ook blikte hij terug op zijn 8 jaar als gemeenteraadslid in Lochem en zijn kijk op bestuurders en ambtenaren. Luister het volledige gesprek terug op de website van Radio Ideaal. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De mooie dagen die gaan zich opstapelen, want vandaag hebben we ook alweer een prima dag gehad. De temperatuur kwam weliswaar niet verder dan 18 tot 19 graden. Had ook te maken met de windrichting, die was noordwestelijk, maar die was de dag door toch wel zwak. En met geregeld zon erbij hadden we prima weer. Vanavond dan klaart het steeds meer op en komende nacht dan is het vrij helder. Het kan ook behoorlijk afkoelen, de wind is dan wat uit het noorden. Minima kunnen we verwachten van 4 tot 6 graden met hier en daar lokaal ook nog wat vorst aan de grond. En morgen dan begint de dag wel fris, maar geleidelijk aan komt de zon erdoor. En dan hebben we ook weer heel aardig weer. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 20, 21. In het weekend wordt het zelfs nog wat zachter. De wind gaat om naar zuid tot zuidoostelijke richtingen. En dan hebben we een zwakke tot matige wind. Wel wat meer bewolking dan deze dagen, maar het blijft verder ook droog. En met 21 tot 22 graden op de zaterdag en 23 op de zondag hebben we ook prima weer en meer, omdat het ook vrij rustig is. Na het weekend dan trekt de wind wat aan. De wind wordt helemaal zuidelijk. En dan merken we op maandag al, dan gaat het al richting 23, 24 graden. Dinsdag en woensdag kan het zelfs 25 tot 27 graden worden. Normaal is een graad of 17, 18 voor de tijd van het jaar, dus we worden erg verwend. Verder blijft het ook wel droog, althans woensdag een groot deel van de dag, want later de dag neemt de bewolking toe en dan kan er in de avond al een enkele regen- en onweersbui vallen. En dan vanaf donderdag wordt het wat minder zacht en ook wel wat wisselvalliger.
3: Ideaal Politiek Bronkhorst, het politieke programma van Radio Ideaal.

0: We zijn weer terug na de korte break. U luistert naar het politieke programma van Radio Ideaal. Wethouder Froberg heeft zijn stoel en de microfoon afgestaan aan Stefan Beyer. Stefan, van harte welkom.
1: Dank u wel.
0: We draaiden net het nummer Take On Me van AHA op jouw uitdrukkelijk verzoek. En een van die zinnen uit dat nummer is: je weet niet wat te zeggen. Ik hoop niet dat dat voor de rest van dit programma ook geldt, maar ik ga er niet van uit. Je bent sinds kort weer raadslid van de VVD in onze gemeente. Je hebt even op het reservebankje moeten zitten. Maar omdat de VVD in de coalitie zit, leverde deze partij ook een wethouder. En nu mag jij weer het veld in.
1: Klopt.
0: Even de warming up, om in de termen te blijven. Heb je nog behoefte om je nader voor te stellen? Je bent al verschillende keren hier geweest, maar het is de laatste maand een beetje stil geweest. Misschien heb je behoefte om toch nog even iets over jezelf te zeggen.
1: Het is altijd leuk om wat over mezelf te zeggen. Ik zit hier met mijn prachtige dochter, die zit naast met de kleuren.
0: Ja, en ze heet Evie, hè?
1: Klopt, die mocht dit keer mee. Thuis zitten mijn vriendin en mijn zoon en de dochter op de bank aandachtig te luisteren. Ja. Dus ik woon in Hengelo. 44 jaar, mag inderdaad sinds eigenlijk vorige week weer in de raad plaatsnemen. Daar ben ik heel blij mee. Dan ga ik met volle moed de aankomende 3,5 jaar is het ongeveer nog tegenaan.
0: Ja, maar jij werkt overdag ook nog even bij, hè?
1: Klopt.
0: Wat doe je?
1: Ik werk als accountmanager in de laboratoriumwereld. Ik heb sinds 1 juli de switch gemaakt naar een nieuwe werkgever. En daar leveren wij eigenlijk, zoals dat zo mooi heet in onze wereld, consumables. Dus eigenlijk alles wat als de labtesten gedaan worden, alles aan, laten we het even, de plastics die daarvoor gebruikt worden. Van reageerbuisjes tot petrischaaltjes, die leveren wij. En ik ben dan eigenlijk de persoon tussen het bedrijf en de klanten om te kijken dat alles in goede banen gaat. Maar ook lange termijn afspraken te maken over de leveringen en dergelijke. Ja.
0: Vind je zelf een drukke baan hebben?
1: Bij tijd en wijle is het druk.
0: En kun je er dan nog raadslid bij zijn?
1: Ja, gelukkig wel. Ik plan mijn eigen agenda. Dus ik kan op sommige dagen doe ik wat meer. En dan kan ik op andere dagen wat tijd vrijmaken. Maar in principe, raadswerk is veel in de avonduren. Dus dat scheelt sowieso al wel. En daar heb ik gelukkig tijd genoeg om dat te doen. Dus dan lukt dat.
0: Ja, ik vraag dit met name om sinds korte tijd. Ik denk een week of 3 is er op de televisie een sterreclame van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En als je dat mag geloven, en ik ben er eigenlijk een beetje van geschrokken door de voorbeelden die ze daarin zetten, is er naast het mooie van het vak van raadslid, zijn er ook hele vervelende dingen kunnen ervoor doen. Hoe zit jij in die wedstrijd? Vind je het nog leuk om raadslid te zijn?
1: Ja, ik vind het heel leuk, want anders had ik het niet gedaan. Ja. Ik heb de vraag gekregen of ik het weer wou gaan doen. En ik moet zeggen, ik moet even afkloppen. Ik en ook gelukkig mijn collega VVD-raadsleden hebben tot nu toe eigenlijk geen last van gehad. Maar inderdaad hebben we ook de vorige periode geluiden gehoord dat er toch wethouders toentertijd onheus bejegend, laten we het zo maar even noemen, worden. En dat is jammer, want ik vind iedereen mag mij aanspreken. Iedereen mag met mij het gesprek aangaan. Zolang het op een respectvolle manier gaat, is dat geen enkel probleem.
0: Dat doe jij namelijk ook, hè? Dat
1: probeer ik wel te doen, ja. Natuurlijk zal je altijd een keer wel eens een keer iets kunnen zeggen wat een ander als vervelend ervaart. Maar dat doe ik niet bewust. Zolang we respectvol naar elkaar blijven, moet het gesprek gevoerd kunnen worden. En dat vind ik wel belangrijk. En dat merk je wel, dat toch wel een beetje aan het verdwijnen is. Maar dat zijn geluiden die ik hoor. Niet dat ik het zelf merk. Ja. Maar dat zeker in het verleden er wel eens mensen niet fijn benaderd zijn. Ja.
0: Als er dan maar een goede opvang is dan met je collega's.
1: Zeker, ja.
0: Vind jij het ook niet veel te lang duren voordat in de raadzaal in het gemeentehuis een toegankelijkheid komt? Dat iedereen daar binnen kan. Hoe lang bestaat het gemeentehuis al? En nu in ene keer praten ze over een lift, hè, om in de raadzaal te komen.
1: Ja, die traplift zit er in principe. Ja. Die is toen de raadzaal gebouwd werd ook geplaatst met de kennis van toen. Alleen die voldoet gewoon niet meer. En dat is al langere tijd bekend. Want de vorige raadsperiode hebben we daar een aantal keer over gesproken. En ik weet dat het een van de eerste onderwerpen was die ik bijna behandeld heb als raadslid. Dat we daarvoor gestemd hebben dat die nieuwe lift er zou komen. Nou, en ik ben vorig jaar in maart erin gekomen. Ja. En we zijn nu ruim anderhalf jaar, nou niet anderhalf jaar, maar bijna anderhalf jaar verder. En hij is er nog niet te liften. Ja. En nou snap ik ook wel dat het zonder lift bestellen, dat ze allemaal tijd in beslag nemen. Ja. Maar helaas duurt het heel lang en dat is jammer. Zeker. Is jammer, ja, we hebben nu ook een raadslid die er gebruik van moet maken. Ja. Ja, het is toch jammer dat hij geholpen moet worden om de zaal in te komen.
0: Om zijn werk te doen.
1: Ja, en hij heeft wel een lift gelukkig. Alleen ja, het zou het ideaal zijn dat hij de lift zelf kan bedienen en gebruiken. Ja. En dat kan op dit moment helaas niet. Ja.
0: We gaan naar je rol als raadslid. We hebben met elkaar vooroverleg gehad, even gebeld van de week. En toen vertelde je mij dat je gespecialiseerd hebt in alternatieve energie. De verkiezingen in maart was het onderwerp in Elderik was heel hoog. Hoe is de stand van zaken nu? Hoe gaan jullie er nu mee om?
1: Nou, we hebben in het collegeakkoord afgesproken dat wij de aankomende twee jaar, dus tot 28, gaan wij kijken. Want er is een afspraak gemaakt. Hè? De RES heet dat, regionale energiestrategieën. Om dat heel kort uiteen te zetten. We hebben in Nederland besloten dat elk stukje van Nederland moet meeleveren aan de energievoorziening in de toekomst. Kolencentrales en gascentrales gaan we uitfaceren. Maar dan moet iets anders voor de plaats komen. Dus toen hebben we besloten in Den Haag om dat te verdelen over heel Nederland. Elk stukje van Nederland moet een stukje van die energie gaan leveren. Daar zit een plan onder. Nou, dat betekent voor Bronco, of nou ja, voor de Achterhoek, dat wij, ik weet even niet de precieze getallen, maar in x hoeveelheid moeten leveren. Dat wordt verdeeld over de gemeentes en elke gemeente moet y hoeveelheid leveren. Dat is dan ook weer onderverdeeld in een stukje minder energie gaan gebruiken, maar ook opwek. En opwek kan voornamelijk voor ons zijn zon en wind. Dat zijn eigenlijk op dit moment de twee onderzochte en bekende alternatieven. Wij gaan nu wel kijken van zijn er ook nog andere mogelijkheden. Die opdracht hebben wij aan het college gegeven als raad. Mm-hmm. Laat het zo maar even noemen. Om te kijken is er ook iets anders mogelijk. Want windenergie is toch een heikel punt. Dat wordt nu onderzocht de aankomende twee jaar. En ja, als het niet lukt dan zullen we toch helaas terug moeten naar de windenergie. Omdat er geen andere optie is. Omdat we wel die verplichting hebben. Omdat het gaat om een hoeveelheid van 0,8 terawatt als ik het even goed op mijn hoofd zeg. Die moeten wij gaan leveren in energie. En dat staat nu de sticker wind op. Nou, we hebben wel de vrijheid gevraagd en gekregen om te kijken, kunnen we het op een andere manier gaan doen? Daar pakken we de aankomende twee jaar voor. Ja. En als dat niet lukt, dan zullen we terug moeten. Want uiteindelijk gaat dit vanuit het Rijk naar de provincie, naar de gemeentes. Ja, en als wij het niet gaan doen, gaat de provincie vervolgens zeggen, ja, jullie moeten het toch doen. En dan komen ze alsnog.
0: Jullie partner in de coalitie, die zoekt het met name de oplossing in het kleinschalig. Hè? Mm-hmm. Veel beroep doen op inwoners zelf. Geloof je dat kan lukken?
1: Ik moet dat zien, als ik heel eerlijk ben. Ik ben daar iets sceptischer in. Maar we gaan het wel onderzoeken. En dat vind ik wel goed. Ik bedoel, ik durf niet te zeggen of we het gaan halen. Maar ik vind het in ieder geval goed dat we het onderzoeken. Dat we niet meteen gaan zeggen, het gaat sowieso niet. Ik denk dat je onderzoek altijd moet doen om dingen zeker te weten.
0: Ja. Oké. Voordat we dadelijk een korte break hebben, nog één zaak. Van de week stond er een hele presentatie van alle raadsleden in het contact. En daar stond in dat jij met name wil gaan inzetten voor de verkeersveiligheid. Op de veiligheid in onze gemeente.
1: Ja.
0: Is er zoveel onveiligheid dan bij ons?
1: Wat wel is in ieder geval op verkeersgebied dat er veel onveiligheid gevoel is bij mensen. Daar moeten we wel serieus naar gaan kijken. En dat onveiligheidsgevoel kan uit meerdere dingen komen. Wij hebben heel vaak aangegeven dat we hebben als gemeente ook op plekken wegen naar 30 kilometer zone gemaakt. Ja, en daar zit een stukje wetgeving onder. Op het moment dat je een weg een 30 kilometer weg maakt, maar je past de weg niet aan, dan kun je daar niet gaan handhaven. Maar mensen zien wel het bord 30 staan. En als je dan aan die weg woont, dan denk je, hé, maar dit is een 30 kilometer per uur weg. Maar de handhaver, dus de politie in dit geval, gaat niet handhaven, want het is geen 30 kilometer per uur weg. Een bord plaatsen van 30 kilometer per uur wil niet zeggen dat een weg 30 is. Dan moet je de weg ook op aanpassen. En dat geeft mensen een onveilig gevoel, want mensen zeggen, nou, ja, maar wordt hier 50 of harder gereden? Terwijl die weg is nog steeds een 50 weg voor het oog. En niet door het bord alleen een 30 weg worden. Dus dan moeten we als gemeente wat aan gaan doen.
0: We gaan dadelijk even een stukje muziek luisteren. En daar wil ik met name over niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de veiligheid in onze gemeente hebben. Ik kijk even de man van de techniek aan. Kunnen we?

0: We hadden het net over de verkeersveiligheid. En ik had in mijn voorbereiding verkeer ook tussen haakjes gezet. Want ik wil het ook nog even op de veiligheid als zodanig. Landelijk is er na enkele trieste gevallen veel aandacht voor de vrouwonvriendelijke plekken en wegen in ons land. Heeft de gemeente een zicht over wat er nou in Bronckhorst voor onveilige plekken zijn? Is dat in beeld?
1: Ik denk bij de betreffende ambtenaren en bij de wethouders zeker. Ik op dit moment durf dat niet te zeggen. Ik weet wel bijvoorbeeld in Vorden rond langs het spoor is het slecht verlicht. En daar hebben we dingen van gehoord. Ze zullen in elk dorp een kern van dat soort plekken zijn. En daar moeten we serieus naar gaan kijken. De roep is dan al heel gauw over verlichting. Nou kunnen we daar een semantische discussie over voeren of verlichting de oplossing is. Want op het moment dat jij door een hele verlichte straat fietst en daarnaast is bossage, dan zie jij wel heel goed wat op die straat gebeurt, maar je wordt eigenlijk verblind wat daar buiten gebeurt. Dus ja, verlichting is niet altijd de oplossing, om maar even een voorbeeld te noemen, hè, wat voor mensen het gevoel van veiligheid verhoogt. En ik denk dat we daar wel naar moeten kijken, hoe kunnen we het gevoel van veiligheid verhogen, want het is heel vaak ook een gevoel. En dat maar het daardoor wel ook veilig laten zijn. En of dat nou verlichting is of een straat toch anders inrichten, dat is oprecht wel iets waar we naar moeten gaan kijken.
0: Ik denk ook dat zaak is om het goed in beeld te krijgen. Want ik heb zo de indruk, en ik hoor af en toe ook wel eens wat, dat er nog best wel plekken zijn die ook 's avonds gemeden worden, omdat ze bijvoorbeeld een stukje tussen Zelm en Doetinchem, de oude spoorbaan, daar is helemaal geen verlichting. En dat is,
1: dat klopt. En daar is ook wel eens over gesproken, ook wel eens in de raad, kan ik me herinneren, een paar maanden geleden. Maar dan kom je toch weer terug op dat feit. Verlichting is dan, ik snap dat dat veilig gevoel geeft. Alleen dan kun je een ander probleem. Er zijn ook een heleboel onderzoeken geweest. Dat je dan in de schaduw zie je niet wat daar gebeurt. Mm-hmm. En eigenlijk ben je dan nog een groter doelwit. Want je fietst daar heel verlicht. Iedereen kan precies zien wie daar fietst en waarom je er fietst. Maar jij kan niet zien wat daar buiten gebeurt. En ik weet de oplossing niet. Zover ben ik niet gestudeerd erin. Maar ik vind wel dat we als gemeente echt goed naar moeten kijken.
0: Je wil je graag inzetten voor goed bestuur. Een geweldige dooddoener vind ik dit. Ja, ik heb zelf jaren bij een gemeente gewerkt. En ook nog bij de afdeling communicatie. En toen had men het al over goed bestuur en goede communicatie. En dat is intussen al wel 12, 13 jaar geleden. Men heeft er nog steeds een mond vol van. Ja. Maar er gebeurt zo weinig. Tenminste, volgens mij gebeurt er heel veel. Maar er is nog altijd zo'n uitgebreide discussie over. Over goed bestuur, goede communicatie. Hoe zit jij in die wedstrijd? Wat vind jij ervan?
1: Dat hangt en staat echt wel met goede communicatie. Ik wil even niemand tekort doen die op de afdeling communicatie werkt, hoor. Maar wat ik van de buitenkant analyseer is toch wel dat het daar vaak misgaat. Mensen die mogen meedenken, mogen meepraten. Of er worden plannen gedaan. En dat het dan op een of andere manier niet goed overgebracht wordt. Wat we gaan doen, hoe we het gaan doen en waarom we het gaan doen. En waarover iemand kan meepraten. Mensen denken heel gauw, ik mag meepraten, dus ik mag meebeslissen. In sommige gevallen is dat ook zo, maar in andere gevallen niet. En zoals ik het gevoel krijg en ik het hoor en zie, is dat voor mensen vaak niet duidelijk is wat ze wel mogen en niet mogen, wat wel kan en wat niet kan. En daar gaat het dan fout. En daardoor worden mensen gefrustreerd. Want ze hebben het idee, hey, wij mogen meepraten, we mogen meedenken. En aan het einde van de rit, doordat we als gemeente niet duidelijk zijn geweest wat wel en niet kan, ja, maar wij zijn niet gehoord, want met onze ideeën wordt niks gedaan.

0: En dat stukje bedoel ik met goed bestuur. Daar moeten wij als gemeente meer zorg voor dragen dat mensen op voorhand dit soort dingen weten. Dat ze ook echt weten waarover ze mee praten en mee beslissen.
1: Ja, maar om dat van tevoren zo te zeggen. Ik hoorde mensen al zeggen, ja, het was allemaal al geregeld. We mogen er toch niks over zeggen. Loop je dat risico dan niet als je het al van tevoren heel erg gaat inkaderen?
0: Ik snap wat u zegt daarin. Ja. Alleen, wij hebben ook regels en dingen waar we ons aan hebben te houden. Kijk, een van de dingen is als je iets gaat bouwen, dan heb je vanuit COA, heeft COA ook regels hoe ze iets gebouwd moeten hebben om dit voorbeeld te houden. Ja. Ja, en als jij die regels aan mensen niet van tevoren uitlegt, en dan snap ik dat ze dan zeggen, ja, dan mogen we over maar een klein stukje meedenken. Mm. Ja, dat is gewoon helaas soms zo. Daarvoor zitten wij als raadsleden en daarvoor zitten de ambtenaren er ook, om dingen in eerste instantie goed uit te zoeken wat wel en niet kan. En dat te bespreken.
1: Ik hoor het klokje van gehoorzaamheid al. Ik ga graag met jou willen praten over onder andere het vrijwilligerswerk. Mm-hmm. De verenigingen waar jij... maar daar houden we het goed voor de volgende keer. We moeten afsluiten. Okay. Ontzettend bedankt. Heb je tussen je kleurplaat af, Evie, of nee? Nee, nog niet. Gaan we lekker door. Er is een hoop werk te verzetten.
0: Zeker.
1: Ik wens je veel succes daarbij.
0: Dankjewel.
1: De techniek was vandaag in handen van Casper Saalming. Volgende week zit hier mijn collega Frank Fucking. Heeft dan een nieuw gezicht in zijn programma wethouder Desi van Gils. Ook krijgt hij een raadslid van D66 voor de microfoon. Ik sluit af. Ik wens onze luisteraars nog een fijne avond en veel plezier straks bij het voetballen. Het was mij, Willem Maas, een genoegen. Dag, houdoe, goed gaan. Ja.

heeft geluisterd naar Ideaal Politiek Bronkhorst. Het politieke programma van Radio Ideaal. Heeft u vragen over onze uitzending of wilt u een speciaal onderwerp aan de orde stellen? Stuur dan uw e-mailbericht aan politiekbronkhorst@radioideaal.nl. En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Vluchteling Hengelo Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Een huis is meer dan vier muren.

0: Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
8: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
7: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
9: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
7: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen de knooppunten Empel en Del. 15 kilometer file en een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Hey, buurman.
12: Dag, buurvrouw.
11: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
12: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: Evers blikt terug.
1: En zo is het maar net. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Evers blikt terug. Mijn naam is Gerry Evers, maar dat wist je natuurlijk al lang. Wat ben ik blij dat ik er weer zit. Een paar keer niet aanwezig geweest. Want dat was de afgelopen weken. Ik was veel onderweg voor andere mediaprojecten. Bijvoorbeeld de WK Trial GP, zoals ze dat zo mooi noemen hier in Zelm. Ik mocht daar media-items maken. En ja, dat kost toch wel tijd. En hartstikke leuk om te doen trouwens. En natuurlijk de lokale septemberfeesten hier in het dorp. Zouden we zeggen, hier in Zelhem. Maar dan mis je toch dit programma wel weer, hoor. En wat ben ik blij, zoals gezegd, dat ik weer fijn in de studio mag zitten. We zijn weer live aanwezig, dat ga ik even bewijzen. Want de klok die staat op 19:07. Dus kijk even, check even op je eigen horloge of dat klopt. Hij gaat trouwens zo over naar 19:08 en dat is nu. Dan weet je in ieder geval dat ik live aanwezig ben. Vanavond weer op de mijn vertrouwde plek achter de microfoon. En dat vind ik wel fijn. Een uur lang fijne muziek. Geen thema deze keer. Want we hebben de afgelopen items, of de afgelopen uitzendingen, wel degelijk items gehad. De laatste paar keer, de laatste drie uitzendingen dat ik er was, was over Woodstock 1969. En dat hebben we dus per dag hebben we daar een uitzending van gemaakt. Ja, dan kun je lang alles niet kwijt. Maar ja, wat moet je dan? In een korte tijd, in een uurtje, kun je niet zo heel veel muziek stoppen. Maar dat was wel een mooi thema trouwens. Nou, en de schijf van 5 hebben we natuurlijk ook gehad. Daar komen we binnenkort nog een keer op terug. Vanavond gewoon een hele fijne, lekkere muziek natuurlijk. Ik begon net met de Wilburys. Met, even denken, Traveling Wilburys. Dat zijn ze. 5 grootheden natuurlijk. Die samen klinken alsof ze gewoon plezier maakten in de studio. Nooit live opgetreden, maar wel fijne muziek gemaakt natuurlijk. Dat waren de Traveling Wilburys. Ja, wat gaan we dan verder doen? Wat mag je verwachten? Een mix. Er zit geen logica in, hoor. Het is van alles door elkaar. En ik zat vanmorgen de voorbereiding te doen. En ja, ik kwam allerlei nummers tegen. Ik dacht van, nou, die gooien we erin. Dus. En ook de volgende bijvoorbeeld. Want dat is wel een gevoelig liedje van Daniel Loos. En ja, even een blik terug. Dat soort muziek draaien we eigenlijk ook wel. Maar ik had de titel uitgezocht van Baard bij muziek. Want volgens mij hebben we dat allemaal wel. We hebben allemaal wel baard bij muziek. Of je vrolijk bent, of chagrijnig bent, of verdrietig bent. Je hebt altijd wel baard bij muziek. Dit is Daniel Lohuis. En fijn dat je luistert.

Geen thema vanavond, maar wel legendarische muziek natuurlijk. Cream at White Room. Natuurlijk weer Eric Clapton op gitaar, Jack Bruce op bas en Ginger Baker op de drums. Een supergroep, dat was het natuurlijk. 1968 was White Room, kwam het uit, midden in hun creatieve piek, laat me zo maar even zeggen, van hun bestaan. Het nummer is gebouwd op die donkere, bijna filmische intro van typisch Clapton gitaar en de krachtige stem van Jack Bruce. Een track die psychedelische rock van de late 60's perfect vangt en nog steeds staat als een huis. Vandaar ook een even blik terug, want daar draaien we daar nog steeds natuurlijk. Ja, wat gaan we nou doen? Even iets wat ander kaliber, maar zeker niet minder goden, laat zo maar even zeggen. Van Morrison, Van the Man. En dan samen met Mavis Staples. En het nummer is If I Ever Needed Someone. Het is gewoon een hartstikke mooie samenwerking. Ik zou zeggen, geniet ervan.

als je dan zo'n programma aan het voorbereiden bent, op de donderdagmorgen meestal. Ja, dan kom je van alles tegen. Je zoekt er dingetjes uit, wat een beetje past in je programma. En toen kwam ik dit tegen, Greta van Vleet. Met het nummer You're the One. En nou is Greta van Vleet, ja, dan zou je zeggen van, nou, dat is een zangeresje. Ja, dat is ook wel zo. Maar wat een geweldige band is dit, zeg. Dit, vier jonge gasten uit Michigan komen ze vandaan. Jos Kiska met die hoge, soulvolle stem. Broertje Lief, Jake op gitaar. Sam Kiska op bas en keys. En Danny Wagner achter de drums. En ze vormen een band. En die heet gewoon Greta van Vleet. Hoe ze eraan komen, weet ik niet. Maar ze grijpen terug op de klassieke rocksound. Nou, dat is ook wel te horen. Maar geven een beetje een eigen frisse draai aan hun repertoire, aan hun nummers. Een nummer dat zowel een nostalgie als nieuwe energie brengt. En dat vond ik wel, daar sprak me aan. Ik denk, nou, die mag terecht in Evers Blik terug. Want dat doen we elke donderdagavond een uurtje lang. Terugblikken in de muziek. Dat kan ook een dag terug zijn. Eén dag terug, dat er een nieuw nummer is uitgekomen. Laatst het nieuwe album van de Rolling Stones. Nou, dan is dat een dag van tevoren uitgekomen. En dan draaien we dat in Evers Blik terug. En er is maar één dag terugblik. Maar vaak ook wel wat langer. Deze bijvoorbeeld, nou, dat is helemaal geweldig. We gaan een heerlijke knipoog, met een knipoog uit de Nederbiedtijd gaan we bekijken. Ronnie en de Ronnies, nou dan weet je het al wel. Vrolijk, licht, absurdisch en altijd wel een beetje met een glimlach werd dat nummer gebracht. Dit is gewoon nostalgie, pure jaren 60 uit eigen land. Nederbied, zoals ze het zo mooi noemen. Dit is Ronnie en de Ronnies met het nummer Juist Beestjes.

Nou, ik zou ook wel Bos willen zijn met zo'n stem en zo'n band. Badlands van Bruce Springsteen. Een nummer uit zijn absolute klassieker Darkness on the Edge of Town. Dat is natuurlijk het album. Ja, toch wel met typisch Springsteen-energie. Rauw, hoopvol en recht uit het hart. Want dat is natuurlijk wel de Boss. De E Street Band, ook in topvorm. Springsteen die zingt alsof hij de wereld wil openbreken. En Badlands blijft een anthem dat je meteen rechtop zet. Wat een nummer. We gaan wat rustiger aan doen. We gaan naar Fleetwood Mac. Ja, dat is heel iets anders. Pure rust en schoonheid. Ga er lekker bij zitten. Voeten op je tafel of wat dan ook. Misschien mag dat niet, maar doe het toch maar. Ja, Christine McVie met haar prachtige stem natuurlijk. Alleen achter de piano, kwetsbaar en warm. Dit is Songbird.

0: Ratchet, die kerel, hè? James Morrison met I Won't Let You Go. Natuurlijk een herkenbare, soulvolle stem. Ja, toch ook wel een beetje blues erin en zo. Morrison die blijft een artiest die emotie zonder pushbars brengt. Gewoon recht toe, recht aan, fijne muziek. En dat spreekt me altijd wel aan. Je luistert nog steeds naar Evens Blik Terug, elke donderdagavond van 7 tot 8. Ik had eigenlijk een jingletje willen draaien, ga ik nou nog even doen.
1: Evers Blik Terug. Jouw generatie, jouw muziek.
0: Nou, misschien is dat wel zo, jouw generatie, jouw muziek. We hebben vanavond weer een paar nieuwe, ja, moet ik zeggen, aspirantgasten in onze luistergroep, laat het zo maar even zeggen. Vrienden, welkom. Misschien vind je het leuk en blijf je. En anders dan, nou ja, zou ik bijna zeggen, hoepel je maar weer op. Wat dat betreft, dat kan allemaal gewoon. En het zijn wel hele leuke mensen, hoor, die allemaal gezellig luisteren. Oké, we gaan Steely Dan draaien met het nummer Josie, want dat is toch wel weer Donald Fagen en Walter Becker. Dat zijn de meesters in perfecte arrangementen. Een beetje Jesse-akkoord. Josie is eigenlijk zo'n track. Dit is Steely Dan.

Neil Young op de draaitafel bij Evers Blik terug. Op deze mooie donderdag, de 24e. Gaat volgens mij nog mooier worden met weer. Maar. Ja, nostalgie zou je zeggen. Neil Young met Long and May You Run. Het nummer dat hij eigenlijk ooit schreef aan, als ode aan een oude auto. Die je maar zo lang mogelijk zou meegaan. Long May You Run, zoals gezegd. Maar inmiddels kun je daarvoor heel veel dingen natuurlijk. Long and May You Run. Het nummer dat hij eigenlijk ooit schreef aan, als ode aan een oude auto. Die je maar zo lang mogelijk zou meegaan. Long May You Run, zoals gezegd. Maar inmiddels kun je daarvoor heel veel dingen natuurlijk op loslaten. Laat ik zo maar even zeggen. Een tijdloos nummer, zoals.

kleine slip of the pen. Dit was niet, zoals gezegd, Joe Walsh met Midnight Moody's. Maar dit was De Wolf met Will O'Dewish. Hiermee sluiten we dit programma af. Komen aan het einde van dit programma. En ja, ik vind het weer jammer. Een uurtje is eigenlijk niks. Maar daarmee zit even de blik terug weer op. Een uur lang fijne muziek, althans. Ik ben wat bevooroordeeld, dus ik mag dat zeggen. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn wij er weer. Blijf zeker luisteren. Jan Dekker is weer helemaal klaar om zijn ideaal kunst te doen. Dus volgende week zien we elkaar weer.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
4: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Skinner Blues door Dolly Parton. En dat was de swingende bluegrass opening van Ideal Country op donderdag 24 september 2026. Mede namens Gerry van achter het hart van de studio, weer hartelijk welkom bij weer een vol uur heerlijke countrymuziek in de breedste zin van het woord. En Mule Skinner is overigens een muilezelrijder, CQ-drijver, maar het is tevens ook de bijnaam van een cavalerist, weet je wel, zo'n soldaat te paard. Trouwens, als eerbetoon aan Dolly zal ze de rest van dit jaar op een of andere manier en in een of andere vorm op elke playlist voorkomen. Mule Skinner Blues overigens werd in 1930 al geschreven en een jaar later uitgebracht door Jimmy Rodgers. En dit was een cover van Dolly, die stamde uit 1970. En wat schaft de pot nog meer vanavond? Nou, onder andere Sweet Emmy Lou natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook een uniek duet van Jerry Lee Lewis en Nora Jones. In het tweeluik dit keer Bob Dylan en Linda Ronstadt. We gaan door met Johnny Rodriguez en die werd geboren op 10 december 1951 in Sabinal, Texas. Vorig jaar op 9 mei, pas 73 dus, overleden. Hij werd op 18-jarige leeftijd ontdekt notabene in de gevangenis door een Texas Ranger toen hij daar een poosje zat voor het stelen van een geit. En daarna werd hij een zeer succesvol countryzanger. Scoorde maar liefst 6 nummer 1 hits en dit is er eentje van. Uitgebracht in 1979, Down on the Rio Grande.

Wow, ja, daar zijn we weer. Heaven door Sheena Gay. Uitgebracht in maart van dit jaar, dus recentelijk. En ik krijg altijd een beetje zin in whisky als ik haar stem hoor. Maar dat geheel terzijde. Ik ben vaak op zoek naar niet-country-artiesten die country-nummers hebben uitgebracht. En soms vind je die. De Stones is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van. Maar ik ben ook altijd op zoek naar country-versies van niet-country-nummers. En ik heb er weer eentje gevonden. We gaan luisteren naar een heerlijke country-versie van de Dire Straits wereldhit door de Braziliaanse country-band Texas Hammer. Dit is Walk of Life.

0: Sweet Dreams of You door Sweet Emmylou. Lieve. Nu de enige live opname van deze playlist. Prachtige cover van de wereldhit van Hank Williams Senior uit 1952. Jerry Lee Lewis en Norah Jones met Your Cheatin' Heart.
1: It's here now.

Midnight Moonlight door Tish Hinojosa. Ja, Tish werd geboren op 6 december 1955 als Letitia in San Antonio, om precies te zijn. En dat ligt in Texas. Ze was de jongste dochter in een gezin van 13 kinderen. En haar ouders waren Mexicaanse immigranten. Tish zingt dus zowel in het Spaans als in het Engels. Bijvoorbeeld Mexicaanse traditionele folksongs, maar ook Tex-Mex. Nu is het tijd voor het tweeluik. Eerst het origineel uit 1967 van en door Bob Dylan. En daarna die hartverwarmende cover door Linda Ronstadt. Dit is uiteraard I'll Be Your Baby Tonight.

Ja, prachtige oorstrelende versie van Linda Ronstadt. Bijgenaamd de Queen of Country Rock trouwens. Het nummer verscheen op haar eerste solo LP, Handsome Homegrown uit 1969. Natuurlijk een beetje tragisch dat ze door de ziekte van Parkinson niet meer kan zingen, maar ze leeft gelukkig nog. Nu weer een duet, Bud Sint samen met Janet Combs, When a Man Loves a Woman.

De Lions Club door Janie C. Reilly. Speciaal voor Theo uiteraard. Tijd voor onze wekelijkse portie liefdesverdriet. Als artiest staat op het plaatje Diesel Country. Maar ik kan onder die naam alleen maar een radiozender vinden. Van countrymuziek overigens, dat wel. Maar ik vind het zo'n goed nummer, ik ga het toch draaien. Het is namelijk een prachtige cover van de Bee Gees wereldhit uit 1970. Don't Forget to Remember Me.

Ja, de Cats, Country Woman, we komen weer tijd tekort. Dus de Cats zijn ook gelijk het laatste nummer van deze playlist. Mede namens Gerry van Achter de Knoppen en de Schuiven, weer hartelijk dank voor het luisteren. Blijf vooral zitten voor Benny's Muziekschuivers, maar wat Ideaal Country betreft natuurlijk weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde uur en wij doen het dan weer met hetzelfde plezier. Dag! Ja.

0: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Op zaterdag 26 september organiseert Uitvaartzorg Kremer Zelhem een inspiratie-uitvaartbeurs in de Lambertikerk in Zelhem. Tussen 10 en 4 zijn er diverse standhouders. En kunt u zich laten informeren en inspireren. Een bijzondere dag waarop u vrijblijvend kunt kennismaken met verschillende mogelijkheden rondom afscheid, herinnering en rouw. Graag zien we u op zaterdag 26 september in de Lambertikerk voor de Kremer Zelhem Inspiratie- en Uitvaartbeurs.
3: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur

0: opgenomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Weel sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Weel te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
0: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag buurvrouw.
3: Hey buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
4: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Muziekservice.
1: Benny's Muziekservice.
2: Goedenavond.
0: Benny Enink.
1: Benny Enink.

0: en die zit weer achter de schuifjes en de knopjes. Hartelijk welkom vandaag. 24 september. De laatste van deze maand alweer. Oh. Ja. We begonnen met Oost-West en Thuis-Best. Want de brrdagen die komt er weer een beetje aan, hè?
1: Ja, ja.
0: Zeker. En dan is het weer krakende houtkachels en dat soort dingen. En dat nummer van normaal kwam met 2000. Van de LP Tiet tot Tiet. Van Tiet tot Tiet. De 27e LP van normaal. Wat hebben we nog meer? Drie Luik om 9:30 en om 10:30. Met Caroline in de titel. En verder hebben we Sir Douglas en zijn quintet. Earth, Wind and Fire. Little Richard, als het allemaal mee zit. Live. Peter Olof en Colin Blundstone. Dus we kunnen eigenlijk gewoon beter zeggen, we gaan gelijk beginnen, wou ik zeggen. Maar ja, dat doen we dan maar. Dan gaan we neer die 80. Barbara Dixon, zij is inmiddels 79, actrice, tv-presentatrice, van alles is ze. En ze bezong de kalenderjaren. En daarna hebben we Freddie White en Earth, Wind & Fire. En die bezingt september. Dus we beginnen met januari en februari. Ze kwam uit Schotland. Barbara Dixon. En ze bezong januari, februari, et cetera.

hele grote hit was dit natuurlijk voor Earth, Wind & Fire in 1978. Kwam nummer 14 in de Nederlandse hitparade. Was een van de 25 hits van de jongens. Freddie White en Verdun. Even kijken, wat zag ik? Verdun, Phil Bailey en Larry Dunk en Andrew Wingfield. Ja, daarvoor Barbara Dixon uit 1980 en die bezong januari en februari. En wij hebben het tijd voor The Big Bamboo. Was dat heel lang geleden, 1969. Dit zijn The Merry Men. En dat komt allemaal uit... Wat zie ik hier staan? Jamaica, ja. Money.

Sir Douglas Quintet, Doc Somm. Hij overleed al in 1999 en She's About a Mover is een van de vijf hits en kwam uit 1965. En hij kwam uit Amerika, uit Texas, wat hij groot geworden. De Merryman daarvoor uit 1969 met Emile Stroker en Robin Hunter, Big Bamboo. We gaan nog verder terug, 1956. What, Bobby?

0: Ja, dat dacht ik al, want ik zag al dat het niet helemaal klopte met dit nummer. Dus we gaan maar wat anders doen. We doen het volgende maar even, even kijken. Dan gaan we hiermee starten.
1: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, dan doen we maar iets eerder als het gebruikelijk is. En dan doen we volgende week Gruppo Sportivo nog een keertje over met een betere versie van dit nummer. Want dit ging niet helemaal goed. Disco Really Made It uit 1979 was dat. En daarvoor hoorden we Little Richard in 1956. Hij overleed in 2020 en hij werd 87 jaar. Dus, een nummer heette Tutti Frutti. We gaan Caroline doen. En dan hebben we de eerste is Caroline Goodbye. Dan komt uit 1971. Neil MacArthur, oftewel Colin Blunstone, inmiddels 81. En die heeft het nummer Caroline Goodbye gezongen in dat jaar. 25 albums en 55 singles. En hij kwam uit Engeland, uit Hatfield. En hij had 15 hits in Nederland. Samen met ook de Zombies, waar hij dus vertolkte. En dan heb ik Caroline van The Fortunes uit 1964. Met Shel McRae als zanger. En die kwam met Mercy, oftewel Liverpool in de omgeving. Beat Pop Rock. En Rod Allen, Barry Pritchard, Glenn Dale, Andy Baum en David Carr. En als laatste heb ik Mike en Michael. Terwijl Mike Rondel en Jaap de Groot uit 1972. Die vertolkten ook het nummer Caroline. En daar kwam nummer 23 in de hitparade. En ze hadden samen als duo 5 hits in Nederland. En Mike Rondel werd ook weer bekend van Rook Williams en de Fighting Cats en ZZ en de Maskers. En Jaap de Groot was NCRV-presentator in de tijd op de radio. Dus we gaan ons even lekker rustig beginnen met Caroline Goodbye van Colin Blunstone.

Caroline, drie nummers. Colin Blunstone, The Fortunes en Mike and Michael. En dat was de eerste drieluik van het eerste uur. En het tweede uur hebben we nog een keer Caroline, maar dan weer drie andere versies van dat nummer. We gaan verder met, vorige week ontviel de programma natuurlijk uit. En daarom had ik een nummer van 9-11 ingezet van Live uit 2001. Maar die draai ik nu dan gewoon nog een keer. Overcome. En dit ter aanslag van 25 jaar geleden op de Twin Towers in New York. En daar was dit toen een hele grote hit bij... And we shall overcome.

Dreamin'. En dat was een nummer van Blondie in 1979. Clem Burke en Fred Smith. En verder natuurlijk Debbie Harry en Chris Stein. Dreaming kwam nummer 18 in 1979. En was een van de 15 hits die ze hadden. 18 hits had de formatie Live met Ed Kowalczyk en zijn broer Adam. En Patrick Dahlheimer en Chet Gracie. En Chet Taylor. Onder andere Overcome ter dagen nachten. Dachten is aan de ramp in 2001 in New York met de Twin Towers. We gaan naar Duitsland. Ja, daar voetballen we tegen. Maar we doen ook nog met een Mädchen für immer.

Ja, de eerste uur zit erop van Benny's Muziekservice hier bij Radio Ideaal. We gingen eruit met twee gitaarvirtuozen, John Lee Hooker en Carlos Santana samen. Met de Healer van nummer 9 in 1989. Daarvoor Exodus van The Wailers onder leiding van Bob Marley. En we gaan eruit met Chuck Mangana Band en Children of Chances. Ik zou zeggen tot na 10:00.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
3: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk.

0: en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service. Benny's Muziek Service. Goedenavond. Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
2: Ja, we zijn weer terug achter de schuifjes en de knopjes hier bij Radio Ideaal. Live vanuit de studio brengen we Benny's Muziek Service. En we starten met de formatie Blackfoot onder leiding van Ricky Matlock. Hij speelde ook heel veel bij Lynyrd Skynyrd. Guitar, slingers, song and dance. Blues rock uit Amerika met Charlie Hengreid, Greg T. Walker, Jackson Spice en Redl Meyer. Ze hadden niet zoveel hits in Nederland, 3 stuks, maar ze maakten wel mooie muziek. Het kwam uit 1990.

Wat doen we nog meer? Een drie luik om 10:30. Weer van Caroline. Joe Jackson hebben we nog. We hebben nog de Beatles. We hebben Ian Dury. En we hebben Jerry Lee Lewis, The Killer is Speaking. T-Rex. En van alles wat nog meer.

En we gaan zo verder met AC/DC uit 1979. Toen nog onder leiding van Bon Scott. Hij overleed in 1980. Toen werd hij opgevolgd door Brian Johnson. Highway to Hell. En dan kwam nummer 17 in de Nederlandse hitparade. Dus dat gaan we maar eens even lekker doen. Heerlijk. AC/DC.

Bald-Headed Woman. Dat was zomaar in één keer afgelopen. Van J.J. en de J.J.'s. Willem Duin was daar nog een zanger van Jumping Jewels. Die kwam in 1966. En de hele formatie Jumping Jewels en dat soort dingen. Die hadden allemaal hits. 10 hits in Nederland. Het kwam uit Den Haag. Beat Rock met Leo Bennett, Hans van Eyck. Tjibbe Velo, Joop Onk en Kees Kranenburg onder andere. Daarvoor AC/DC met zanger Bon Scott nog met Highway to Hell. Ja, er was een 2 maanden geleden zo overleden. Johnny Kaagman, zij was zangeres van Earth and Fire. En dit is een nummer uit 1970. Toen zong ze Ruby is the One.

1982. Real Man van de Joe Jackson Band. En hij deed dat inmiddels 72-jarige leeftijd. Daar is hij nu aan bereikt. Even kijken. Hij komt uit Staffordshire. Ja, dat is in Engeland ergens. Toetsenist en saxofonist was hij. En hij had 15 hits in Nederland. Daarvoor Ruby is the One. En dat kwam uit 1970 van Johnny Kaagman. Zij werd 79 jaar overleden, twee maanden geleden. Helaas, we doen er nog eentje voor de drieluik. En dat is een nummer van The Beatles. En dat is uit 1969, The Ballad of John and Yoko.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, The Ballad of John and Joko uit 1969, nummer 1 notering. Voor de jongens uit Liverpool, The Beatles. En we gaan nog een keer scheuren we door de... door de hitparade heen, wil ik zeggen, maar met de Caroline single, dat doen we nog even. En dan hebben we een andere versie gevonden van het nummer van The Fortunes, dus die laat ik nu even horen. Uit 64 komt dat. Uit 69 hebben we de man uit New York, Neil Diamond, Sweet Caroline.

en de Memphis Boys. Absoluut mooi nummer natuurlijk, heel goed. Hij is inmiddels 85 trouwens, Neil. En in 1973 heb ik nog de jongens van Spectrus, zoals ze ooit begonnen in de begin jaren 60. Status Quo, en die hebben ook een nummer gemaakt van de LP Hello. Hebben we ook Caroline. Ze komen uit Londen, Boogie Woogie. Hard Rock met Rick Parfitt, Ellen Lancaster, John Coughlin, Bob Young en Andy Baum. Dus we gaan lekker gauw beginnen met The Fortunes en Caroline.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, en dat was natuurlijk Caroline. Dat hadden ze gemeen. En de laatste was van Status Quo uit 1973. Daarvoor uit 1969 Neil Diamond en Sweet Caroline. En uit 1964 de alternatieve versie van The Fortunes. En hij heette ook Caroline. Ja. En als je dan een beetje stout geweest bent, dan mag je geslagen worden met de rhythmstick. En dat doet Ian Dury met zijn Blockheads.

Tiger Bay. On the road,

maakt nog heerlijke muziek. Oh. Mark Bolan, helaas, verongelukte die in 1977 al. Telegram Sam was een hit van hem uit 1972 met T-Rex. En daarvoor Ian Dury en de Blockheads. Hit me with your rhythm stick. We gaan naar 1980. The Killer is talking to you. Late night moving man. Dit is Jerry Lee Lewis.

Crosby, Stills, Nash en Young. En dat nummer heet Woodstock. Ja, er zijn er heel veel van die dit nummer uitgebracht hebben. Maar het is een mooie uit 1970. Van dit viertal, het kwartet. Daarvoor Jerry Lee Lewis en Late Night Loving Man. En we gaan eruit zo'n beetje met de korte broekenman Gilbert O'Sullivan. En hij bezingt hier nog even de Matrimony. En dat komt bij 1972 van nummer 4 in Nederland.

gaan eruit naar de tweede deel van Chuck Mangione, Children of Chances. Bedankt voor het luisteren naar deze donderdagavond gebeurtenis bij Radio Ideaal. Na Gerry Evers en Jan Dekker was ik aan de beurt met Benny's Muziekservice. Ik zou zeggen, fijne avond nog, prettige nachtrust, morgen gezond weer op. Geniet van het mooie weekend, het mooie weer wat eraan zit te komen nog weer. En dan zeg ik tot volgende week donderdagavond. Dan zijn we weer present hier in de studio in Zelhem. Ik zou zeggen, welterusten.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7.

graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: 样。
1: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.